0: 5 bij een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

up high. And don't be afraid of the dark.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio.

didn't.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelde in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

Voordat ik jou zag, was ik gebroken. Tot je me vond, had ik pijn en verdriet. Tot ik je had, kon ik niet eens meer geloven dat er liefde bestond. Nee, ik kon het niet. Maar voor jou viel ik dieper dan ooit tevoren. Voor jou ging ik verder dan ik ooit.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: but when is drinking lust?
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
3: In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette gaat komend weekend in gesprek met de Indiase premier Modi, die Nederland bezoekt, om over het ontvoerde meisje Insia te praten. Jette stuurt een delegatie naar India om te kijken of er een gesprek kan worden geregeld tussen de moeder en het meisje. De nu 12-jarige Insia werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost in opdracht van haar vader. Die is voor de zaak bij verstek veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Premier Modi luncht dit weekend met koning Willem-Alexander. Ook hij gaat de zaak bij hem aankaarten. Een windhoos bij Eersel in Brabant heeft een ravage aangericht. Bij diverse huizen waaiden de dakpannen van het dak en tientallen bomen werden geveld door de harde wind. Ook raakten enkele auto's beschadigd door rondvliegend puin. De provinciale weg N397 is tot nader order dicht om de omgevallen bomen weg te halen. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de windhoos. Alle 11 inzittenden van een privévliegtuig dat eergisteren bij Florida in zee stortte, hebben de crash overleefd. De Amerikaanse luchtmacht heeft ze gered. Het tweemotorvliegtuig was opgestegen vanuit de Bahama's en kwam op 129 kilometer uit de kust neer in zee bij Florida. Wel kon nog een noodsignaal worden uitgezonden. De 11 volwassenen dobberden 5 uur rond op een reddingsvlot. Ze zijn met een helikopter van de luchtmacht overgebracht naar Orlando voor medische behandeling. Het neergestorte vliegtuigje is niet meer gevonden. Ook streamingdienst Netflix gaat volgend jaar in Nederland reclames uitzenden voor en tijdens films en series. Dit goedkopere abonnement met reclame bestaat al in Duitsland en Frankrijk. Reclamevrij kijken was altijd een van de speerpunten bij Netflix, maar inmiddels bieden ook Disney Plus, HBO Max en Videoland goedkopere abonnementen aan met reclame. Het is nog niet bekend wat het bij Netflix gaat kosten. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet van Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
13: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
8: grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
13: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
14: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
15: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
14: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
15: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
16: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
18: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
19: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe altijd dichtbij. Blijf verbonden met jouw regio en tune in op Radio Nunspeet.
20: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte. Het geluid
1: van de Veluwe. Nou, we zeggen goedemorgen om 7:10. Radio Nunspeet. De start van de ochtend en ook op Hemelvaartsdag 2026 zijn we live bij hier op Radio Nunspeet. Samen met Ton Vermeulen, die ook al in alle vroegte uit bed is gestapt vanwege het feit dat we een kijkje nemen vanochtend en ook een gedeelte van de middag op de Hemelvaartsmarkt. En dat allemaal op het harte. En over Ton Vermeulen gesproken, nou, laten we eens even kijken. Goedemorgen, Ton.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen luisteraars.
1: Ja, de Hemelvaartsdag. Het is een beetje billenknijpen misschien nog wel vandaag. Want ik kreeg gisteren al een melding dat er een groot sportevenement in Heerde afgelast is vanwege het weer. Toch is men, of heeft men gekozen om de markt door te laten gaan. Het is op dit moment droog. Hoe druk is het op dit moment al daar op het harde?
2: Nou Marcel, ik kan je vertellen dat het hier al best druk is. Ik sta hier net met degene die de planning allemaal heeft, waar de kramen allemaal staan, met de betreffende nummers erbij. Ik sta hier bij de hoofdingang in het kader van. En die mensen worden dus gecontroleerd. En die krijgen zometeen een meneer of ja, dames bij met een oranje hesje aan. Dat is hoofdzakelijk de selectiespelers, zeg maar. Die hier dan zo staan en die gaan vooruit fietsen. Die brengen de mensen allemaal netjes naar hun plek toe. Nummer 50, die klopt dus. Die is betaald en die mag doorrijden. Dus die krijgt zometeen netjes een plekje aan. Ze hoeven zodoende niet te zoeken op hier op het trein. Kijk, de meneer van de draaimolens is er ook al. Goedemorgen. Het is al gezellig druk. Hoe vroeg ben je begonnen vanmorgen?
3: Om 4:30.
2: Half vijf.
3: En om 5 uur ging het open.
2: Oké, nou heb je alles op je telefoon staan. Ja. Dus als we het zo even bekijken, dan zijn de meesten nu al binnen.
3: De meeste heb ik inderdaad er nu al binnen staan. Er zijn gisteren al heel veel geweest die al gisteravond de auto hebben neergezet. En de kramen hebben volgezet. En dan nu op mondjesmaat loopt het hier nog weer binnen.
2: Ja. Hoeveel kramen staan er?
3: Er staan 460 kramen.
2: 460 kramen?
3: Ja.
2: En dat staat allemaal hier verdeeld over het sportpark en de woonwijken die hier zitten. En het MFC zit daar ook bij?
3: Ja, het MFC zit erbij. En dan heb je inderdaad ook nog naast de kraam we ook nog 319 losse meters die we hebben verkocht. Zo.
2: Dus met andere woorden, vol is vol.
3: Vol is vol, inderdaad.
2: Jongen. Is dat ooit al een keer zoveel bezoekers geweest of standhouders?
3: Nee, dat is het volste wat we ooit zijn geweest.
2: Ja, want ik zag net even op veld 3. Dat is, normaal gesproken staat aan het eind staan daar de wagens van de firma Zegers. Die staan er dus niet, want dat is ook allemaal bezet.
3: Ja, nee, hebben we net bij de parkeerplaats laten opzetten, zodat we daar meer ruimte hebben.
2: Ja, goed zo. Nou, je bent al zo wat klaar, dus kun je naar huis?
3: Nou, de hele dag blijven helpen hier nog, hè? Blijf maar doorgaan.
2: Oké, dankjewel. Goed, dat is degene die dus alles coördineert hier bij de voetbalvereniging voor de kraamhouders, de standhouders die dus allemaal binnenkomen. Nou, die worden allemaal netjes opgevangen en die worden naar hun plek toe verwezen. Nou, we hebben het al gehoord. Het merendeel is binnen. Dus we gaan een rondje maken over de markt. Eens kijken of er misschien nog wat te koop is aan, noem maar op, ja, van alles. Er staat al een barbecue, er staan leuke auto's. Marcel, ik zou zeggen, we zijn begonnen.
1: Nou, kijk eens aan. Hij heeft het over 460 kramen, Ton. 390 lengtes aan mensen die dan waarschijnlijk met een kleedje daar mogen gaan zitten.
2: Ja, zo kun je dat eigenlijk wel zeggen. Een beetje kleedjesmarkt. Nou, bij de intrader is het echt een beetje de kleedjesmarkt. Mm-hmm. Met fietsjes en van alles en nog wat. Dus daar staan geen kramen door op. Nou, dan ga je zo langzamerhand langs de parkeerplaats van de voetbalclub. En dan beland je dus in de kramen. Nou, er staat hier een hele mooie oliebollenkraam. Hageltje nieuw. Mensen staan hier al heel veel jaren. Maar hebben een nieuwe wagen gebouwd. Zelf helemaal. Het ziet er perfect uit. Die staat hier. Er staan een draaimolen. Er staan vis. Kramen. Lumpiabakker hebben we al gezien. Eigenlijk op dat gebied is alles weer op zijn plek. En ik zeg altijd maar zo, het is net of het niet weg geweest is.
1: Oh, nou kijk eens aan. En er staat er ook toevallig een hele grote pan, een soort van scootoe-braai. Dat moet jij wel herkennen, denk ik, vanwege het feit dat jij heel vaak op een camping zit. Staat hij er ook eigenlijk? Want collega Bart van Dijk, die moet straks natuurlijk ook daar aantreden voor onze collega's om het programma te presenteren van Omroep Elburg. Ja, en die moet dan natuurlijk een broodje hamburger gesueerd krijgen. Staat hij er ook al?
2: Ja, nou, ja, maar die kan als het ware in de wagen blijven zitten van van de omroep, want die staan er strak naast elkaar.
1: Oh, kijk eens aan, goed zo. Dankjewel, Ton Vermeulen, tot zover. Goed, dan zie je maar. Gezelligheid op het top vandaag. Daar zo op het harde. We zullen daar wat leuke sfeerimpressies maken vanuit monden of vanuit monden van onze Ton Vermeulen. Goeie

uit een wisselend aantal leden van de familie Nolan. En in 1974 opgericht in Blackpool. Met 30 miljoen verkochte platen is deze groep toch wel een van de best verkopende girlbands aller tijden. Ja, het is maar even dat je het weet. De Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. En daarna was ze natuurlijk ook nog van Attention to Me natuurlijk. En dat was dan de Nolans. Grote 12 minuten voor. We kijken naar het nieuws natuurlijk ook. Hier bij de Veluwe start op. De eenheidsvlachterij Thomassen Duck Toe in Ermelo mag voorlopig open blijven. De rechter heeft een besluit van de gemeente Ermelo tijdelijk geschorst. De gemeente had alle vergunningen ingetrokken en wilde het bedrijf binnen 11 weken sluiten. En ook dreigde bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen als de slachterij open zou blijven. Volgens de rechter zijn de gevolgen van een sluiting te groot. Tientallen werknemers zouden hun baan kunnen verliezen en ook de eenenhouders in binnen- en buitenland zouden worden geraakt. Thomassen is namelijk de enige eenenslachterij in West-Europa. De gemeente baseerde de sluiting op een zogenaamd Bibop-onderzoek. Daarmee kunnen overheden onderzoeken of vergunningen mogelijk worden misbruikt voor strafbare feiten. De rechter vindt echter dat het belang van het bedrijf voorlopig zwaarder weegt. Later dit jaar volgt nog een definitieve rechtszaak. Zo schrijven ze dat in de regiobladen wat betreft vandaag. Ja, en ik had het zojuist nog over afmeldingen, afgelastingen en zo op deze Hemelvaartsdag. Het volgende kregen we gisteravond binnen. De organisatie heeft namelijk besloten om de wedstrijd voor wat betreft vandaag af te gelasten. Dan hebben we het over het Motocross MX Juniors, Meeting the Stars. Aanleiding daarvoor zijn de slechte weersomstandigheden en ook de ongunstige vooruitzichten voor vandaag. Nou, opnieuw een flinke regenbui gisteravond. Het is vastgesteld dat het terrein en ook de omstandigheden onvoldoende veilig zouden zijn om de wedstrijd verantwoord door te laten gaan. En ook dus de weersverwachtingen voor vandaag geven weinig verbetering. Ze vinden de veiligheid het belangrijkste. En daarnaast willen ze voorkomen dat ze halverwege de dag alsnog moeten besluiten om het evenement stil te leggen. Zo laat de organisatie dat weten aan onze nieuwsredactie. Goedemorgen, dit is de Veluwe Start-Op. Om 10 voor half hebben we de nieuwste van Niels Korshuizen voor je.

0: Wat was die? De nieuwe single van Niels Korshuizen hier op Radio Nunspeet. En Zidane was het allemaal gegeten. Ja, vanochtend vroeg zijn er natuurlijk ook een aantal mensen gaan starten wat betreft het douwfietsen. Ja, Tom Vermeulen, ben jij op de fiets richting het harde, tenminste richting de markt gegaan? Of ben je lopend naar het complex gegaan?
1: Nee. Ik ben op de fiets. En we hebben ergens een plekje waar we de fiets netjes neer kunnen zetten. Juliane is ook vanmorgen naar mee en we lopen nu heel gezellig samen even op de markt, wat er zo allemaal ontstaat. Nou, Marcel, het is niet te geloven hoeveel zolders er zijn leeggekomen.
0: Nou ja, die zolder van jullie is ook leeg, dus volgens mij gaat Julia gewoon weer kijken wat er nou weer op die zolder gezet kan worden.
1: Nou, ik weet één ding zeker. Dat gaat ze absoluut niet doen.
0: Want
1: ze is heel duidelijk bezig geweest. Dat kan weg en dat kan weg. Toen hadden we de gang vol staan. Nou, de bedoeling was dat het naar een markt zou gaan op de Magnatakerk. Dat is niet gebeurd, want we hebben het maar regelrecht de auto ingezet. En hebben het bij de kringloopwinkel in Elburg neergezet. Nou, die mensen waren er blij mee. Er waren geloof ik 5 of 6 televisies en noem allemaal op. Nog een oude cassette recorder. En ik weet allemaal niet wat we allemaal tegenkwamen. Maar goed, het is allemaal goed op zijn plek gehad. En ja, die mensen die zijn zo druk bezig om alles te verzorgen. Goedemorgen, waar woon jij?
2: Oosterwolde.
1: Oosterwolde.
3: Oh, ja. Bij de
1: Peterstraat. Ja. Ja, die Oosterwolde, en die heeft even een stuk kabel gekocht, want ga je kamperen? Wacht eens even. Nee, die gaat kamperen en die had de stroomaansluiting nog niet voor elkaar. Het hondje is er ook bij, die zit in zo'n prachtige box. Ja, dat zijn allemaal. Goedemorgen meneer, mag ik u wel vragen?
2: Zeker.
1: Wat zoekt u?
2: Van alles en nog wat. Het moet me net op een pad komen.
1: Ja, en dat gaat dan de zolder op en dan komt het de volgend jaar weer af?
2: Wellicht. Nee, we proberen het wel bij praktische dingen te houden.
1: Ja. Ja. En is er iets dat u denkt van, dat is een waar ik vandaag...
2: Ik ben een beetje voor vispuntjes en zo aan het zoeken. Dus,
1: ja, vispuntjes?
2: Ja, visspullen.
1: Visspullen. Ja. Dus je bent een liefhebber?
2: Ik hou van vissen, ja.
1: Ja. Ja. En is het karper, snoek of maakt het niet uit?
2: Een beetje witvis en zo. Ja, ja. Een beetje karpers ook wel, ja.
1: Nou, kijk, karpers, u houdt van vechten.
2: Ja. Ja. Dus we gaan weer verder op zoek.
1: Ja, en waar hebben u een bepaalde stek waar u altijd naartoe gaat?
2: Nee, op veel plekken. We staan hier met een camper in de buurt, dus ja. We wisten dat de markt was. Ik denk, we gaan even kijken.
1: En dan weten een heleboel mensen, maar dat heb je al gezien, zeker?
2: Ja, precies. Ja. Precies.
1: Het is hier altijd net een familiereunie.
2: Ja, ik zie het, ja.
1: Ja? Dus mensen overal vandaan komen. Ik heb al Belgen gezien, ik heb al Duitsers gezien.
2: Komen wij niet vandaan.
1: Nee, waar komt u vandaan?
2: Vanuit Meppel, Nijenveen.
1: Oh ja, goed, maar dat is ook nou een stukje.
2: Ja, precies.
1: Ja, de A28 af, die weer vol stond gisteravond.
2: Juist. En de afslag Epe die eruit ligt. Ja. We gaan verder.
1: Goed zo, dank u wel. Die meneer op zoek naar visspullen. Nou, mijn vrouw die staat al ook weer even met een kennis te praten. Dat krijg je dan als je over zo'n markt staat. En er zijn nog meer mensen die stroom aan het leggen zijn. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Hoe is die?
4: Nou, net wakker, hè?
1: Ja, dat zie ik ook een beetje aan je. Ja. Nee, je gaat even helpen met de stroomvoorziening?
4: Ja, stroomvoorziening. Die man heeft stroom nodig voor zijn kramen. Dan,
1: Het is niet de brandblussen, maar de stroomvoorziening.
4: Ja, precies. Nee, goed gezien. Ja,
1: ben je nou druk geweest met de brand hier?
4: Nee. Ik baal een beetje, want ik was op vakantie.
1: Dat kan ik me voorstellen, want het was wel wat, hè? Want je zei ongetwijfeld gehoord, hoor niet?
4: Ja, ik kreeg filmpjes van collega's en zo. Ik baalde wel. Ik zat op Tenerife met mijn gezin. Oh. En ik kreeg alles mee.
1: Ja.
4: En mijn vrouw zei aan het eind van de dag, zegt ze van ja, Alex, je hebt bijna niks gezegd.
1: Nee, nou ik kan me voorstellen dat Alex hem wel een beetje was van, oh, wat had ik daar graag bij willen zijn. Je zit toch bij de ASK, of niet?
4: Ja, klopt.
1: Ja, dan zat je bij de vuurthaard. Ja, ja toch?
4: Ja, nu even niet.
1: Nu even niet, dan ga genieten. Nou ja, het is weer droog geworden, dus stroomkabeltje uitrollen. Ga je de man met de loempia's helpen vandaag?
4: Ja, die gaat stroom afnemen.

0: mij. En, nou, we hopen
1: Je hebt een goede, deal gemaakt, begreep ik, of niet?
0: Ja.
1: 5 loempia's voor een beetje stroom.
0: Nou, iets meer.
1: Oh, iets meer. Oké. Hey, meneer, de Chinese loempia's?
2: Vietnamese loempia's.
1: Vietnamese loempia's. Goed, de tweede keer dat u hier op deze plakker op het mag staan, niet?
2: Ja, klopt. Ja. Klopt.
1: Eerst verderop gestaan in het straatje?
2: Ja, eerst een paar honderd meter en nou hier. Ja.
1: Gelukkig zie je de mensen, hè? Want je weet wat er gebeurd is, of niet? Ja, dan laten we het daar maar niet over hebben. Hé, heel veel succes vandaag, want je hebt een daalders plekje, dus dat kan niet misgaan. Goed, zo vindt iedereen zijn plekje. Ja, ze beginnen voor in de straat en voordat ze er ergen hebben, dan hebben ze de hoofdprijs, nou ja, de hoofdplek, zeg maar, op deze markt. En nou ja, Marcel, en je hebt het al gehoord, het is druk en al heel gezellig en de mensen beginnen al aardig, kamer leeg te lopen. Dat zou helemaal wel te gek zijn, maar er wordt al driftig handel gedreven.
3: Oké. Okay. Nog een korte vraag eventjes, want je moet wel entree betalen, dacht ik, als ik het goed kan herinneren. Toch, Tom?
1: Ja, ze betaalt €3 intree. Dat houdt in dat je de hele dag vrij in en uit kunt lopen. Er zijn natuurlijk mensen hier van het harde Elburg, zeg maar, die willen toch tussendoor even naar huis. Die krijgen netjes een stempel. En daarop kunnen ze, zeg maar, vanmorgen gezellig struinen. En die heb ik al gezien. Nou ja, wat niet. En die kunnen dus, zeg maar, in de loop van de middag terugkomen. Want ja, de Duo Remix treedt op. Er is nog een hele bekende discjockey hier uit de buurt die hier optreedt. En nog een zanger. Dus ja, voor de entertainment. Aan de ene kant, aan de kant van het hoofdveld, zeg maar. Daar is zijn de artiesten tussen haakjes dan. En aan de andere kant van de kantine, daar is dus het eten en het drinken. En daar staat dus ook de wagen van de andere omroep die daar de muziek verzorgt. Ja, zo zit aan de beide kanten wat. En zo is deze markt, nou zeg maar, langzamerhand de grootste geworden. En de meeste kramen staan er dit jaar.
3: Ja, okay. En hoe zit het dan met parkeren? Hebben ze daar ook voldoende ruimte voor? Want ja, niet om deze wandel. Het weer, dat zit niet echt mee. Dus ik denk dat er ook wel aardig wat mensen toch wel willen kijken. Van, goh, we gaan er eventjes heen en weer, maar pakken we de auto. Is daar ook goed, een goede voorziening voor getroffen?
1: Ja, met de agrariërs, de boeren, zeg maar, hier om het harde heen. Die worden de weidlanden zijn daarvoor beschikbaar gesteld. Dat doen ze altijd in goed overleg. Voorheen moesten ze daar ook voor betalen. Dat hoeft nu niet meer. Je betaalt €3. En dan per persoon, voor de kinderen is het volgens mij gratis. En dan kun je hier lekker vrij struinen. En ja, het wordt natuurlijk op parkeren wel een beetje gecoördineerd. Dat je mensen maar niet zo ergens de auto's neerzetten. Want ja, dan heb je een probleem, dan kun je de helft maar kwijt. En dat is niet helemaal de bedoeling.
3: Nee, precies. En hopen dat het niet zo drassig gaat worden, want anders moeten er nog tractoren gaan komen om de auto's weer eruit te slepen vandaag.
1: Nou, dat schijnt gisteren al gebeurd te zijn.
3: Oh.
1: Dat er een auto doorgeschoten is, de sloot in. En dan moesten ze een trekker bij halen. Nou ja, dat hebben ze allemaal netjes opgelost. Okay. Ik zei, wat kostte dat dan? Nou, nee, een biertje? Nee, jongen, dat doen we allemaal niet.
3: Okay.
1: Iedere klant of gast is er een.
3: Goed zo. Dankjewel, Tof Beulen. Tot zover Hemelvaartsdag, de markt bij het harde. Iedereen is daar van harte welkom. Entree €3. Zodat de headlines en het nieuws. Tot die tijd nog eventjes terug naar een hit van Blondie. Ditmaal in de uitvoering van de dames van Ultimate Kitten. Ik heb het over The Tide Is High. Hier op Dinsdag.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Loosdrecht. Bij protesten tegen een asielopvang werd de sfeer grimmig en zette de politie onder meer een waterkanon in. Vier mensen werden opgepakt. Israël heeft bijna in een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. En Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd met de krapste meerderheid ooit voor een dergelijke benoeming. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat hij weigerde de rente te verlagen en schoof Warsh naar voren. Het weer, Hemelvaartsdag, begint koud en buiig. Vanmiddag is er meer zon en het wordt 10 tot 13 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: Elke dag, dat is mijn dag.
1: Driehoekzingen van Rinus Werms, hier op Lunchpaint.
0: Ik geniet nog zo lang als het kan. Elke dag, dat is mijn dag.
1: Elke dag is een mijn dag hier op Radio Lunchpaint. In de Veluwe start op, het is inmiddels 7:07. Het was gistermiddag zeer druk op de Nederlandse wegen. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar tot nu toe. Met op het hoogtepunt om zo'n 5:30 ruim 200 files... met een totale lengte van 1046 kilometer. De verkeersdienst legt een verband met het hemelvaartweekend. Veel mensen zijn vanaf vandaag vrij en gaan erop uit voor een korte vakantie. Waarschijnlijk waren er meer mensen dan anders met de auto naar hun werk gegaan vanwege het wisselvallige en ook relatief frisse weer. In januari waren er ook twee drukke avondspitsen destijds door sneeuwval. Op een van die wegen werd de ruim 1020 kilometer gemeten. Iets minder dan de gisteren dus, zo laat me dat allemaal ook vandaag weten via de nodige nieuwsdiensten. Zo zie je maar weer. Ja, en gisteren, en dat werd net al bij Tom Vermeulen ook door iemand genoemd, dat de weg tussen Epe en de afslag of de oprit van de A50 is afgesloten. Dus houd er eventjes rekening mee. Mocht je toch die kant op moeten, zoals ik zeg maar. Gisteren moest ik naar Omroep Gelderland toe. En niet wetende dat die weg afgesloten was. Dus dan moet je zeg maar via Epe-Vaassen. En dan op een gegeven moment verderop mag je dan weer de snelweg op. Maar ja, je bent natuurlijk niet de enige. Dus het was iets te laat, was ik. En daar hou ik helemaal niet van om te laat te zijn op je afspraak. Maar goed. We gaan eens kijken, want Tom Vermeulen was vanochtend niet te laat op de markt. Want die was fris en fruitig, op tijd uit zijn bed gehaald door zijn vrouw om op tijd op de markt te zijn, om eventjes de boel op te starten en dat soort zaken meer. Want ook naast dat Tom Vermeulen verslaggever is hier op Radio Nuspeet, helpt hij ook wel eens mee bij andere zaken. Zo ook bij de markt en assisteert hij zijn vrouw. Tom Vermeulen, daar op de markt. Heel wat broodjes. Hoeveel broodjes zijn er gesmeerd eigenlijk, Tom Vermeulen? Weet je dat? En Tom Vermeulen is er niet. Ik denk, we gaan een zetje heel erg professioneel richting Tom Vermeulen schakelen. Maar hij is, ik hoor op de achtergrond wel dat hij aanwezig is, op zo, dat hij online is. Maar hij is, ik denk eventjes een koffietje nemen of zo. Dus misschien moeten we de vraag straks nog maar een keer stellen aan onze Tom Vermeulen. Wat we nog wel hebben is dat het vandaag 14 mei 2026... onze Rob Bogers is vandaag jarig. Rob is de assistentleider hier bij Radio Nuspeet. En Rob, mocht je al wakker zijn, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En maak er een hele mooie dag van. En nou ja, goed, je hoeft niet vanochtend met de taart aan te komen. Dat mag aankomende zondag ook. Dus maakt ook niet uit. Dus daar maken we geen probleem van, zeg maar. Goed, Hemelvaartsdag 2026, 14 mei. Dit is de Veluwe start-up. Ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld.

0: De Golden Earrings met een S. Just a little bit of peace in my heart. Hier op Lutz bij het 7:15 inmiddels geworden. Dit is de Veluwe start-up. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9. Ook op Hemelvaartsdag 14 mei 2026 zijn we aanwezig vanuit het muzikale hart van Doornenburg, winkelcentrum De Winnenhof. Daar zijn de studios van de radio en Tevenenspit en Tevenenspit Tekst. We gaan weer terug te schakelen richting Ton Vermeulen. Hij is inmiddels weer gearriveerd op de plek bij zijn microfoon. En ja, Ton, ik had zojuist al naar je toe geschakeld. Wel even contact van de week. En toen zei je al op een gegeven moment, er moeten aardig wat broodjes gesmeerd worden. Hoeveel broodjes hebben jullie gesmeerd eigenlijk in totaliteit?
1: Gisteravond zijn er 100 broodjes kaas en 50 broodjes ham klaargemaakt. Die liggen allemaal netjes in gezielde zakjes. Dat is de start voor vanmorgen. En de rest zijn de broodjes allemaal gesneden. Want ja, de hamburgers, nou, geen kroketten, maar frikandellen enzovoort. Enzovoort, ja, dat vraagt ook heel veel broodjes. En wat ik begrepen heb, hebben ze zo'n beetje zo'n 2000 broodjes liggen. Nou, over het algemeen worden die er allemaal verkocht enzovoort. Dus ja, kun je je voorstellen dat er al heel wat broodjes gisteren door de handen zijn gegaan met het overbekende mis.
0: Ja, en voor wie zijn dan die broodjes die gesmeerd zijn? Broodje ham en kaas en zo, voor wie zijn die dan?
1: Nou, die mensen die dus hier, zeg maar de gasten, die dus in de kantine een kop koffie gaan drinken, want dat was vanmorgen ook al vroeg. Ja, de standhouders die gaan even naar binnen toiletteren en we pakken gelijk een koffie mee. En die kunnen dus ook al een broodje kopen als ontbijt. Maar ja, dat is dus ja, ieder jaar zo'n beetje de basis en daaruit wordt verder gelegd. Want ja, je kunt die broodjes allemaal wel klaarmaken. Maar als ze aan het eind van de dag niet verkocht zijn, ja, dan heb je natuurlijk een financieel stropje op broodjesgebied.
0: Nou ja, precies. Hemelvaartsdag. Ja, als ik hier in Nunspeet zo naar buiten kijk, Ton, dan is het toch vrij grijs, grauwig en zo. Dus dat houdt in dat er aardig wat vocht in de lucht hangt. Hoe is het op het harde? Is het vochtig? Is het nat? Regent het? Of is het nog op dit moment droog?
1: Het is op het moment droog. Toen wij hier vanmorgen naartoe fietsten, Julian en ik, toen pikkelde het wat. Nou, we hebben onze fietsen netjes neergezet. En toen knapte het op. Nou, Julian die houdt de weerkaart een beetje in de gaten. En zoals we het hebben kunnen bekijken, hebben we het vanmorgen ook gehad. Dus als het droog blijft, dan zijn de organisatie is natuurlijk dan al dik en dik tevreden. Want ja, als het gaat regenen, ja, dan zijn de mensen gewoon weg. Nou, droog geeft een sfeer. En ja, zoals al gezegd, het is nog vroeg. Maar als straks het muziekplein open gaat enzovoort. Ja, dan wordt het in het al entertainment. En Duo Remix, ja, die staat hier al vele jaren. Die horen ook zo langzamerhand al bij de inventaris. Nou, ik weet niet of je ze kent, Marcel. Maar
0: ja,
1: die kunnen een feestje bouwen waar je u tegen zegt. Natuurlijk zijn de meningen verdeeld. Maar hier binnen het harde en binnen de markt ja, kunnen ze niet meer stuk. Dus dat is allemaal zo een beetje dat gaande. Ik kijk eventjes naar John Reuring, de voorzitter van het harde. Want ook de voetbalvereniging die heeft nu een kraam of een stand neergezet. Dat wordt doelschieten. Er leggen heel wat ballen. Goedemorgen, John. John, je bent hartstikke druk. Ja. Want jullie hebben met elkaar als evenemententeam iets nieuws bedacht. Tenminste.
2: Ja, klopt. We hebben een tent met spullen van SW Tarde. We hebben een Tarde promotie hier tentje.
1: Ja, SW Tarde. Promotietent. Je hebt er een doel neergezet. Doelschieten?
2: Ja, gaten schieten. Dus dan kunnen kinderen, mensen, volwassenen kunnen lekker in het gat schieten. En dan vraag me even niet wat het kost, maar dan moet ik even weer kijken. Maar,
1: Je hebt het volgens mij erg gezellig, of niet?
2: Nee, ik ben ziek.
1: Dus ja, ik wou zeggen, je hebt een aardige heese stem. Dit is puur vanuit evenemententeam. Nou, je hebt een enthousiaste groep hebben jullie binnen de deuren gekregen die met allerlei ideeën komen. En dat wordt nou vandaag weer uitgezet in de binnenkom op het derde veld, zeg maar. Waar jullie gelijk staan. Niemand kan eromheen.
2: Nee, wij vallen wel op, denk ik. Ja. Ja, ondanks we zijn groen, in een groene omgeving, maar we vallen toch wel op. Ja.
1: Is het ook een beetje een bedoeling, het is promotie voor de SV het Harde, maar is het ook kijken of je wat leden kunt pakken, met name bij de jeugd?
2: Ja, we hebben alles. We hebben ledenwerving, alles hebben staan. Dus merchandising, zeg het maar.
1: Van alles wat.
2: Van alles wat.
1: En het is op voorbereiding op de WK, want jullie gaan ook nog een toernooitje organiseren voor de kleintjes, hè?
2: Ja, klopt. Arie die gaat met mannen op 3 juni volgens mij gaan we een toernooitje organiseren waar kinderen tot en met 14 jaar toernooitje kunnen voetballen. Met allemaal landenteams.
1: Arie en de jeugd is 1, hè?
2: Ja, dat gaat lekker, hè? Ja.
1: John, we gaan lekker even verder met de voorbereidingen voor jullie bijzonderheden. Lopen we eventjes naar de andere kant, want de heren staan allemaal buiten. Want de supportersvereniging die heeft ook een clubhuis, zeg maar. En ja, dat hoort er ook allemaal bij. Bart-Jan Olthuis, voorzitter geworden van de supportersvereniging enige tijd geleden. Meneer de voorzitter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Ton.
1: Ja, ja goed. Flauw, hè? Voor de eerste keer echt de voorzitter. Als ik zo helemaal om je heen kijk, dan is de groep weer helemaal compleet en jullie barsten van de energie.
3: Dat is een aanname die je doet natuurlijk. Hè?
1: Dat is weer typisch. Jouw opmerking die had ik kunnen verwachten.
3: Nee, maar we hebben er weer zin in, Ton. Dus tot nu toe loopt alles op rolletjes. Dus als het weer ook nog mee zit, dan zijn wij heel tevreden.
1: Ja, droog heb ik net al gezegd. En ik heb al even bij de poort staan kijken. Ik heb de meeste van de markt heb ik al gezien. Nog 1/3, dat is veld 3. Nou, zeg maar 90% is binnen.
3: Ja, zeker. Zeker 90% is binnen. Met dit weer, dan zul je ongetwijfeld 1 of 2 afzeggingen hebben. En mensen die denken van, nou, we waren het er niet op. Dat hoort erbij.
1: Gisteravond al vroeg eigenlijk in de middag kwamen de eerste mensen al binnenrijden, hè?
3: Ja, we hadden nu in de uitnodigingen gezet dat de mensen ook op woensdagavond na 8 uur al de autootjes neer mochten zetten. Maar 8 uur is een ruim begrip voor veel mensen, dus die waren al wat eerder. Ja, dan hoeven ze donderdagochtends niet zo te manoeuvreren en om de auto's erachter te krijgen. Hè. Dan heb je wat meer rust en wat meer ruimte, dus dat snap ik wel. Doe ze handig.
1: Goed zo. Goed, blijf rondkijken, want daar ben je druk mee bezig om de mensen allemaal in de gaten te houden. En ook al wat er al weggekocht is, want de loop vanmorgen vroeg liepen ze al. En daar hebben jullie trouwens op ingehaakt. Hè. Voor een paar jaar geleden kon je tot 8 uur zeg maar vrij rondlopen, maar dat is niet meer van de partij.
3: Nee, maar dat is al langer dan een paar jaar geleden, hoor.
1: Dus, zeg nou ja.
3: Nee, Tonder. Eerlijke dingen, nee. De koopjesjagers die komen ook. En waarom zouden die niet ook gewoon een entree moeten betalen? Net zoals er andere mensen die komen kijken. Dus.
1: Ja, en het is maar €3 en je kunt de hele dag in en uitlopen als je stempel hebt.
3: Je mag de hele dag weer terug, dus je kunt je vermaken tot aan 1 of 5 vanavond. Dus,
1: is dat vanavond? Voor jou misschien wel.
3: Ja, dat is voor mij wel vanavond.
1: Oké, goed. Tot 1 uur of 5. En ja, wat ik dan altijd zo knap vind, als je dan om 8 uur hier op het sportpark binnenkomt, is net dat er helemaal niks te doen geweest is.
3: Dat hoop ik. Ongekend. Ja, daar gaan we weer voor. Dat is ons doel, dat we vanavond dat het er weer uitziet alsof er niks gebeurd is.
1: Goed zo. Oké, dan op naar zaterdag thuiswedstrijd tegen AGOVV voor de selectie.
3: Ja, eerst morgenavond nog gewoon weer bingo, Ton. We draaien gewoon weer door, dus morgenochtend ruim het laatste beetje op, zetten we de bingo weer op. En dan gaan we morgenavond nog bingo draaien. En dan zijn we de zaterdag weer aan de poort en met de verloting. Dus de supportersvereniging heeft een leuk weekend voor de boeg.
1: Goed zo, jongen. Dankjewel. Heel veel succes met je team. Goed, Marcel. Ja, kijken naar de klok. Maar voordat ik regen heb, dan praat ik over 8 uur heen. Dan gaan we die doen. We komen na 8 uur terug, denk ik, of niet?
4: Ja, ik denk het wel. Dankjewel tot zover. Daar zo op het harde Ton Vermeulen bij de start van de grote hemelvaartsmarkt. En dat allemaal bij de voetbalverenigingen te harden. Goed, we gaan op naar reclame-nieuws weer. En reclame de knuffelplaat. En die knuffelplaat is vandaag in handen van Wolder Kroes en zijn versie van Route du Soleil. Tot aan de reclame voor het nieuws van achter. Nog even terug naar de hits van Phil Collins. We gaan terug in de tijd. En dat doen we met deze prachtige opname. Dit is You'll Be in My Heart.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
0: Sta vroeg op en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepe.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
4: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
3: Juwelier Miekes, sieraderie.
4: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
5: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet. Waterweg 6A. Uw vakman in huis.
6: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
7: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
8: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
10: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
11: Patrice Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
12: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
11: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
13: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
11: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
10: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.
14: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
17: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
18: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
19: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
18: Oh ja?
19: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
18: Klinkt goed.
20: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
21: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
22: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
23: De aanschaf van een camper is een kostbare zaak. Koop uw camper daarom bij een vertrouwd bedrijf. Volle Campers levert nieuwe en jonggebruikte campers met garantie en tegen zeer scherpe prijzen. In ruil van uw oude camper of caravan behoort tot de mogelijkheden. Volle Campers, service en garantie dicht bij huis. Volle Campers, Broeker Enk 33, Het Loo in Oldebroek, op Bedrijvenpark Stuyvesant.
22: Sta vroeg op en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepe.nl.
24: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf 1 dag en flexibel leasen vanaf 1 maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
25: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld

Café De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent,

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
2: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knop.

0: leuke, frisse single van Wolter. Wolter Kroes wordt vandaag geknuffeld. Op deze hemelvaartsdag 14 mei 2026. Aan de Route du Soleil.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Die zegt goedemorgen. Inmiddels is het 9 minuten over 8. Radio Nunspeet. Samen met Tom Vermeulen op locatie op de Hemelvaartsmarkt op het Harde bij de voetbalvereniging al daar. Zijn we bij tot aan de klok van 9 uur met de Veluwe start-up. Ook te beluisteren bij onze collega's van A1 Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Goed, en over Tom Vermeulen gesproken. Nou, die loopt daar dus rond. Er zijn aardig wat standhouders. Ja, Tom Vermeulen, standhouders. Gewoon mensen uit het Harde zelf. Die misschien wel op een kleedje staan met hun spulletjes en zo. Maar de kramen, is die speciaal bedoeld voor de standhouders of mag iedereen dus een kraam zeg maar huren?
2: Ja, dat mag iedereen doen. Dat is het voordeel daarvan. En ja, er is gewoon een wachtlijst. En iedereen, of de mensen zeggen altijd van, je kunt inschrijven. Nou, er is een inschrijfdatum dat die open gaat. Dat is, dacht ik, in de december. Nou, dan komt het binnen bij de penningmeester. En de penningmeester die gaat dan kijken. Want er zijn natuurlijk mensen die graag ieder jaar op een eigen plekje willen staan. Nou, dat in principe kan dat dus. En als op een bepaald moment, dan gaan ze kijken van, wat hebben wij nog over. Dus ja, zo gaat dat. Maar ze komen uit het hele land en ook in het buitenland zelfs, okay. Heb ik gezien. Duitsers en Belgen. Ja.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, nou heb je al vanochtend vroeg al een beetje over de markten gelopen, gestruind en zo, hoe ze dat ook noemen. Heb je zelf nou ook wat dat je denkt bij jezelf van, nou, dat is nog wel een aanwinst voor Huize Vermeulen?
2: Nou, ik heb net van een kennis die wat in geluid doet. En die zegt, Ton, ik heb nog twee hele interessante microfoons voor je liggen. Ik zeg, nou, ik denk maar, ja, goed, ik doe verder op dat gebied weinig mee. Hij zegt, je mag ze gratis meenemen. Het zijn richtmicrofoons. Oh. Die kun je ook op je videocamera zetten. Ik denk, ja, dat laat Ton niet lopen. Ik moet er alleen XLR aan zetten. Dus daar heb ik nog even iemand bij nodig.
0: Oh. Oké, okay. Nou ja, ik zie de aanvraag. Ik zie de aanvraag al niet komen.
2: Ja, zie. Ik had die inkoper wel van je verwacht. Maar dat zijn hele mooie microfoontjes. Dus, okay. Ja.
0: Goed zo, we komen zo dadelijk weer bij je terug, Ton. Daar zo op het

0: bestaan uit 5 prachtige vrouwen. Actief tussen 77 en 81. Scoorde eigenlijk voornamelijk wat hitjes met covers. En hun grootste hit was deze. We gingen terug in de tijd hier op Radio Nunspeet op Hemelvaartsdag met Cloud en de Substitute.
1: Hollands, herkenbaar. Met de klompplaat.
0: Ja, we gaan terug in de tijd met deze single. Nog niet zo heel erg lang geleden nog een keer gecoverd door Erik van Klinken. Maar origineel komt hij uit de jaren 80. Ook in het Engels uitgebracht toen de tijd trouwens. Dit is Ivo Franklin op Nunspeet. En als ik in je ogen...

is Ivo Franklin. Nog niet zo heel erg lang geleden was hij onder andere ook nog de presentator van de Toppers van Oranje. Op de vrijdagavond kun je dat tv-programma weer bekijken. Tegenwoordig wordt het door iemand anders gepresenteerd. Ik meen het zo uit mijn hoofd door Rob Ronalds. Ivo Franklin van lang geleden, als ik in je ogen kijk, Melanie. Het is 9:12 inmiddels geworden. We kijken naar het regio nieuws. Een 34-jarige vrouw uit Doornspijk heeft van de politierechter een volledige voorwaardelijke taakstraf van 60 uur gekregen. Dat heeft ze gekregen voor het mishandelen van haar minderjarige dochter in een opvanglocatie voor Oekraïners in Elburg. De zaak kwam aan het licht nadat beveiligers in januari vorig jaar hard geschreeuw en ook geluiden van slaan hoorden vanuit een kamer in de opvang. Toen ze binnenkwamen troffen ze twee angstige meisjes aan. Volgens getuigen sloeg de moeder haar jongste dochter meerdere keren. Bij het meisje werden later een bloeduitstorting en ook zwelling in het gezicht vastgesteld. De vrouw ontkende tijdens de rechtszaak dat zij haar dochter mishandelde, maar gaf wel toe dat alle spanningen haar te veel waren geworden. Het gezin was gevlucht uit Oekraïne en verbleef met meerdere gezinsleden in een kleine ruimte in Elburg. Volgens de rechter is er voldoende bewijs voor mishandeling. Toch besloot de politierechter geen directe straf op te leggen. De rechter vindt het belangrijker dat er rust blijft binnen het gezin. Als de vrouw de komende 3 jaar niet opnieuw in de fout gaat, hoeft ze de taakstraf niet uit te voeren. Zo laat me dat allemaal ook vandaag dus weten via de nodige nieuwsdiensten. Goedemorgen, onderweg de verjaardagshoroscoop en de spreuk van de liefde. Eerst nog even terug naar de hit van Matt Simons.

0: Aardvallen hier op Nunspeet bij de Veluwe stop. Matt Simons hoorde je de zogenaamde remixversie van Catch and Release. Bracht het uit om 8:30.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze 14 mei 2026, ik zei het al, onze Rob Bogus is ook vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd Roberto met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. En dit is de horoscoop voor degenen die ook vandaag jarig zijn. De verleiding om iets te kopen kan sterker zijn dan verstandig is. Oeh, dat is eventjes een slim iets. Want vandaag is natuurlijk die grote markt op het harde. Maar goed, eventjes pas op de plaats voorkomt dat je later toch met spijt zit. Tegelijkertijd heeft vandaag een warme kant, vooral in contact met mensen die je dierbaar zijn. Herinneringen kunnen naar boven komen en zorgen voor een vertrouwd gevoel. Door daar aandacht aan te geven, kom je meer tot rust. Kleine momenten van samen zijn doen meer dan grote plannen. Je ontdekt wat echt waarde heeft en dat helpt om betere keuzes te maken. Zowel emotioneel als praktisch is de verjaardagshoroscoop voor deze 14 mei 2026. En dan de spreuk van de liefde. Liefde is samen herinneringen blijven koesteren. 8:58, we gaan terug naar het verstaanbare. En terug in de tijd. Dit is Paul de Leeuw en ik heb je lief.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: de Leeuw. En ik heb je lief, mijn hele leven lang. Om 8:55 gaan we weer terugschakelen richting Ton van Meulen naar het Harde. Al daar is vanochtend vroeg al de markt begonnen. En zo langzamerhand druppelen natuurlijk ook de bezoekers weer naar binnen toe. En hopen dat het natuurlijk een grote drukte gaat worden op deze Hemelvaartsdag. Ton van Meulen daar te plaatsen. Ja, Ton, heb je nog wat leuke dingetjes gezien? Dat je denkt bij jezelf van, nou, dat zijn toch wel juweeltjes die aangeboden worden daar zo?
1: Ja, er wordt echt van alles aangeboden hier. Er staat hier een hele op een parkeerplaats, dat is bij een bouwonderneming. Daar staat een hele grote vrachtwagen met allemaal planten. Je kunt je gek praktiseren of die man heeft het bij zich staan. Dat is ook al vele jaren doet hij dit. Normaal gesproken gaat hij de winkels allemaal langs. Maar één keer per jaar dan heeft hij een uitje en dan is dat hier op het Harde. En zo zijn er wel meer bedrijven, hebben we intussen tijd al gehoord. Zoals de visboer ook, die staat op verschillende plekken, maar één keer per jaar dan komen ze naar Hemelvaartsdag, komen ze hier naar het Harde toe met twee wagens met vis erin. En ja, dat nou, het loopt nog niet de wagen uit, maar over het algemeen hebben ze het heel druk. Nou, dat is hetzelfde als met de lumpiaman die we wat verderop hebben staan. Dat zijn zo van die dingen wat er allemaal bij hoort. Maar wat hier ook al heel veel jaren is, dat is een kermisattractie. Dat is een draaimolen met autootjes en noem maar op. En die beste man, die staat hier ook al sinds mensen hun is. Hij heeft trouwens een prachtige stoel.
2: Oh. Ja, dankjewel. Ja, we staan hier al het schijnende jaren. Ja. Ja. Precies weet ik niet, want ik ben onderhand gestopt. Mijn zoon die gaat verder, maar die staat nou in Vaart ook. Dus we staan dubbel op. En morgen dan staan we in Nunspeet op de Eibertjesmarkt.
1: Ja. Dat doen jullie ook al heel veel jaren achter hier aan?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik geloof dat we hier ook al meer dan 25 jaar komen. En in Nunspeet ook. Ja. Dus was vroeger nog de marktmeester. God, hoe heette die ook alweer? Hele bekende naam was dat. Die hebben ons toen nog naar hier vandaan naar Nunspeet gehaald.
1: Ja. Ja. Dus dat staat gewoon ieder jaar staat dat in jullie agenda van Hemelvaartsdag, het Harde en de dag daarna, de vrijdag, de Eibertjesmarkt in Nunspeet.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja. Normaal gesproken twee hele leuke dagen, maar dan moet het weer wel een beetje meewerken. Ja.
1: Dus staan jullie verder ook op kermissen of zijn dat gewoon de dagelijkse evenementjes, zeg maar?
2: Wij doen hoofdzakelijk meer braderies en jaarmarkten. En uitkoop bij winkelcentrums en zo. En even een momentje.
1: Ja, want natuurlijk, het gaat door. Er staat een meneer en die wil heel graag zijn kinderen een rondje laten draaien in deze attractie. Want ja, zoals al gezegd, de attractie die ziet er helemaal goed uit. Het heeft ook weer een kwastje verf gehad. Want het ziet er allemaal weer even glimmend en verzorgd bij. En ja, de beste man die zegt al van ik heb mijn bedrijf overgedaan aan mijn zoon. Maar zijn zoon die zegt tegen pa, pa zegt tegen pa van, ga jij vandaag maar weer naar Hemelvaartsdag, Mart. En papa die vindt dat helemaal fantastisch. Hij gaat het rode knopje indrukken trouwens.
2: Ja, deze meneer die wordt al 80 jaar en die nog steeds actief ook nog. Hè?
1: Ja, maar dat is toch mooi als je zo bezig kunt blijven met iets wat je opgebouwd hebt. En dat je kinderen het over mogen nemen en er toch bij betrokken blijven.
2: Ja, maar dat ben ik ook. En ik doe het nog steeds met veel plezier. Ik ga er niet chagrijnig naartoe of zo. Ik vind het nog steeds leuk onder de mensen. En allemaal blije gezichten van de kindertjes. Dus,
1: Het is een Sinterklaas, hè?
2: Ja, onderhand wel, ja.
1: Ik zag je vanmorgen aankomen rijden. En degene die dus de plekken allemaal in kaart heeft, die zegt, jij maar door, want ik weet precies waar je naartoe moet. Dat is toch mooi, hè?
2: Ja. Meneer van de draaimolen, zeggen ze dan. Rijdt u maar. Ja, ja. Nee, dat is allemaal goed geregeld hier in het Harde allemaal, hoor. Dat is, stonden direct al met koffie klaar vanmorgen hier uit de kantine. Dus het kan niet beter. We gaan hier altijd met veel plezier naartoe.
1: Goed zo, dankjewel en heel veel succes vandaag. In de draaimolen die dus bij de intree staat hier op het Harde. En ook zo'n plekje van het is inpakken en wegwezen en weer terugkomen. Nou, dit was eventjes de draaikarousel hier op het Harde.
0: Nou goed zo, dankjewel Ton Vermeulen. 8:55 inmiddels, vandaag de headlines uit het nieuws. En tot ik daar nog eventjes terug naar de hits uit de 90e jaren. Ja, zo heb je weer van die platen dat je altijd wel een bepaalde herinneringen eraan hebt en zo. Ja, met dit plaatje hadden we dit ook. Wordt gewoon aangevraagd op een zaterdagavond in de discotheek. En toen kwamen net die videoclips erbij. Ja. Toenmalige discotheek, de ploeg in Epen. Misschien kan je het nog wel herinneren en zo. Dusty Springfield, daar heb ik het over. Die draaien we nog eventjes voor de headlines hier bij de Veluwe. Dus haar hit uit de 90's, getiteld In Private.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. In India zijn zo'n 90 mensen omgekomen door noodweer. Een zware storm met regen, hagel en onweer trok over Uttar Pradesh, de meest dichtbevolkte staat in het noorden van India. En in Peking hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump ruim 2 uur met elkaar gesproken. Volgens China is het ook over de kwestie Taiwan gegaan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het enige dat hij na afloop kwijt wilde aan de pers was dat de ontmoeting geweldig verliep. Het weer fris en buiig, vanmiddag meer zon bij 10 tot 13 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: Back to the 80s met de boys van Toontje Lager. Wel bekend van zoveel te doen. Net als in de film. En deze natuurlijk, hè. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je een beetje ook gedanst vroeger, Ton van Meulen? Of ben je niet zo'n danser? Altijd als ik naar Ton van Meulen schakel, dan is hij druk aan het informeren en zo. Nou, Ton van Meulen.
1: Ik ben er.
0: Jij bent er. Wat is zojuist het plaatje van Toontje Lager? Ik heb stiekem met je gedanst. Ben jij ook een danser? Of was je vroeger een danser? Of ben je nog steeds een danser?
1: Nee, totaal niet. Want toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen moest ik eigenlijk beloven, Marcel, dat we op dansles gingen.
0: Oh.
1: Nou, bij die belofte is het gebleven. Ik sta bij de oliebollenkraam, Marcel. Ja. En dit is echt waar een hele mooie wagen. Hij is hageltje nieuw, hebben we begrepen. Mm. En dus hebben er nu twee. Dit is de nieuwste. En er komt nog een nieuwe aan die ze aan het bouwen zijn. Doen ze allemaal in eigen beheer. En je bent een personeelslid, toch?
2: Ja. Ja,
1: wij, het is net geen entertainment, wel?
2: Nee, het is gewoon sfeer maken op zo'n dag als vandaag. De klanten voorzien. We maken er altijd een feestje van, zeg ik maar. Dus het zijn altijd hele mooie dagen hier.
1: Ja, goed. Mijn naam is Ton van Meulen, RTV Nunspeet. Jij bent?
2: Ik ben Harm Woerdman.
1: Ja. En jij bent een onderdeel van dit mooie bedrijf?
2: Ja, wij werken eigenlijk met één grote geoliede machine. Van bakkers tot verkopers tot mensen die de bollen maken. Want we maken ook gevulde bollen. Ja. Zoals de Hype, de Dubai Bowl en dat soort zaken. Daar,
1: dan wordt het meteen ingewikkeld. Ik ben nog vroeger van de bakkerij van de oliebollen en appelflappen, maar goed.
2: Die zijn er nog steeds, maar daarnaast zijn we ook een beetje met de tijd meegegaan. En de bollen met room, dus de Berlinerbollen. Maar ook met vulling zoals banaan, Oreo, nou ja, noem het maar op. Alle smaken zijn er tegenwoordig.
1: Ja, ook met slagroom?
2: Ja, slagroom genoeg.
1: Zeker. Slagroom genoeg. Wat is jouw specifieke afdeling verkoop?
2: Ja, wij staan eigenlijk gewoon de hele dag de mensen te entertainen en de oliebollen te verkopen.
1: Ja. En dit doe je op Hemelvaartsdag. En wat doe je verder nog dan binnen het bedrijf?
2: Normaal zijn we een bouwbedrijf. Dus staan we eigenlijk op de bouw. Dus het gaat van schilderwerkzaamheden tot sloopwerkzaamheden. Tot nieuwbouw, verbouw, noem maar op. En de laatste maanden van het jaar staan we eigenlijk met z'n allen in de kraam. En dan proberen we een mooi feest te maken aan het einde van het jaar. Ja. En zoals dit soort dagen, dan zijn we natuurlijk altijd present voor de mensen. Op dit soort mooie dagen zoals... Wat is het, de braderie of de markt, als ik het goed zeg?
1: Ja, braderie, markt, je kunt er wat om veel op zeggen. Ja. Deze wagen is eigen gebouw. Ben je ook een onderdeel van deze wagen geweest?
2: Ja, deels. Vooral de ruwbouw zijn we mee begonnen. Vanuit daar ben ik weer teruggegaan naar de bouw, want dan was het zelf ook heel druk. Ja. Maar we bouwen ze eigenlijk helemaal van niks naar helemaal op. En dan desnoods verkopen ze weer en dat soort zaken eigenlijk.
1: Ja, want het is in feite is het een container. Hij staat op een oplegger, zeg maar. Die staat erachter. Ja. Hij wordt opgetild. Die oplegger die gaat er onderuit. En dan laat hij het hele spul zakken. Ja. En dan wordt hij verder opgebouwd met licht. En ik noem allemaal maar op. Ja. Want er staat ook nog een begoten kap bovenop. Het is optimaal iets heel moois. Verwachtingen voor vandaag? Hopen dat het druk wordt.
2: Ja, zeker. Nou ja, vooral een hele mooie dag van maken. En hopen dat het zonnetje nog even gaat schijnen. En dan maken we er een prachtige dag van met z'n allen.
1: Mijn vader zou zeggen, de lucht breekt.
2: Heel goed.
1: Okay. Hey jongens, bedankt. Heel veel succes. En je was even geïnteresseerd hoe ik dit verhaaltje maak richting Nunspeet in. Terwijl mijn vrouw en mijn dochter nu ook appelbollen voor het oliebollen komt halen. Hey, bedankt. Succes. Goed, dat is het oliebollenverhaal. Al zoveel jaren staan ze hier. En het is gewoon een onderdeel van, als je aankomt lopen, dan weten ze precies wie er is. Nou, ik heb de rest van de mensen al koffie gebracht van onze collega's. Dus die kunnen aan de koffie voordat zij om 9 uur gaan uitzenden.
0: Nou, kijk
1: Marcel, dit was hem eventjes.
0: Goed zo. Dankjewel, Ton. We horen graag straks bij Henri in de ochtendkracht. En dat allemaal na 9 uur. Dat was Ton van Meulen. En dat allemaal live vanaf het harde. Iedereen is daar van harte welkom. Nou, zullen we eens even kijken. Vandaag beginnen we droog, maar al snel trekken verspreid over onze regio buien. Buien binnen moet ik zeggen. Daarbij is er ook kans op een klap onweer. Vooral in het vanochtend en ook een deel van de middag vallen er geregeld buien, afgewisseld met korte opklaringen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen wat droger, al blijft een enkele bui mogelijk. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het fris met maximumtemperaturen van 11 tot 12 graden. Vanavond valt in het oosten eerst nog een laatste bui. Daarna klaart het breed op. De nacht naar vrijdag verloopt vrij helder, koelt het ook trouwens flink af. De temperatuur zakt naar enkele graden boven nul en aan de grond kan zelfs lokale lichte vorst voorkomen. De komende dagen blijft het wisselvallig. Morgen trekken opnieuw stevige buien over, vooral in de ochtend. In de loop van de middag wordt het wat droger, breekt zo af en toe de zon door en wordt dan maximaal 13 graden. Komende zaterdag blijft het niet helemaal droog, met kans op een enkele bui, maar er zijn ook zonnige periodes. De temperatuur loopt iets op richting de 14 à 15 graden Celsius. Dus bij deze weer even op de hoogte. Goed, over temperaturen gesproken. In onze regio ligt de temperatuur zo rond de 6 graden Celsius. Hij wordt geknuffeld aanstaande zaterdag. Dit is de gloed.

Een hoop knuffelaat voor komende zaterdag hier op Radio Nunspeet. 9:09 inmiddels. Dankzij een oplettende melder zijn gisteravond meerdere nepagenten op heterdaad aangehouden in Elspeet. Buurtpreventieteam Elspeet werkte daarbij samen met de politie na maandenlange voorbereiding op dit soort fraudepraktijken. Het buurtpreventieteam kreeg een melding over 3 verdachte personen die door het dorp liepen. Toen vrijwilligers de groep in de gaten hielden, zagen zij dat de verdachten meerdere keren geld opnamen bij een pinautomaat in Elspeet met verschillende pentaalpassen. En daarom werd direct de politie ingeschakeld. Toen de verdachten merkten dat ze werden gevolgd, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging gooiden zij volgens het buurtpreventieteam gestolen elektronica, betaalpassen, maar ook briefjes met de wachtwoorden uit het voertuig. De vlucht eindigde in een doodlopende straat waar agenten met ondersteuning van een politiehelikopter de verdachten kon aanhouden. Leden van het buurtpreventieteam hielpen vervolgens bij het verzamelen van bewijsmateriaal dat onderweg uit de auto was gegooid. Volgens het buurtpreventieteam Elspeet laat de aanhouding zien hoe belangrijk het is dat verdachte situaties direct worden gemeld, ook wanneer er iets op het eerste gezicht onschuldig lijkt. Dankzij 1 melding kunnen mogelijk meerdere fraudezaken worden opgelost. Dat melden ze allemaal aan onze nieuwsredactie. Dus bij deze, check het online voor meer informatie daarover. Inclusief beeldmateriaal, ga daarvoor naar rtvnunspeet.nl, de socials. En uiteraard ook via onze kabelkrant TV Nunspeet Text en de gratis RTV Nunspeet app. Dit was het voor vanochtend weer. Hemelvaartsdag 14 mei. Wat betreft de Veluwe, staat op, zijn we er morgenochtend weer om 7 uur. Zo dadelijk geef ik een stokje over aan Henri Slijkhuis, mijn grote vriend en collega. Zo dadelijk tussen 9 en 12 uur presenteert hij weer een nieuwe aflevering.

voor 12. En om 12 uur start ik weer met de middag hier op Nunspeet. En dat doen we natuurlijk met het programma. Oftewel, eet u smakelijk voor Nunspeet en de wijde omgeving. De Veluwe staat op voor deze 14 mei. Sluiten we af met Dasha. Van een aantal jaartjes geleden alweer. Maar toch een heerlijke single die hoog genoteerd stond in de 40 beste van Nederland. Tot aan de reclame voor het nieuws van 9. Dit is Austin.

0: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
1: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmaren in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarennunspeet.nl.
0: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van essencarcleaning.nl.
2: Computerservice Bensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Bensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Bensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
3: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u in huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
4: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
4: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
6: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
7: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
6: Kringloopwinkel, de cirkel, samen maken wij de cirkel rond.
7: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
8: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist,

0: heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past. Weber
1: Woonwereld. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regioactueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruken een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat de moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Nadat ze haar man had vergiftigd met 5 maal de dodelijke dosis fentanyl, schreef ze een kinderboek over rouw. Zonder zijn medeweten had ze op naam van haar man levensverzekeringen afgesloten. Ze hoopte zo dik $4 miljoen op te strijken. Ze werd ook nog schuldig bevonden aan verzekeringsfraude, valsheid in geschriften en een eerdere poging tot moord. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Volgens de Cubaanse minister van Energie en Mijnbouw zitten veel wijken in de hoofdstad Havana hierdoor 22 uur per etmaal zonder stroom. Het Cubaanse elektriciteitssysteem draait op ruwe olie en aardgas. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemorgen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster krijgt levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De rechter vindt dat een moeder van 3 te gevaarlijk is om ooit nog vrij te komen. Cuba zit compleet zonder diesel en stookolie, waardoor een deel van het land nu ook zonder stroom zit. Het land kampt met grote tekorten sinds de VS. Alle olieleveranties aan Cuba hebben geblokkeerd. Het weer. Het is wisselvallig met verspreid over het land enkele buien, soms met onweer. De matige wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Maxima rond 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. Noodweer heeft in India zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Zeker 53 mensen zijn gewond. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. In Uttar Pradesh komt rond deze tijd vaak zulk noodweer voor. De minister-president van de Indiase deelstaat heeft opdracht gegeven voor financiële hulp aan de slachtoffers. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. De onderhandelingen lijken gedoemd te mislukken. Hezbollah doet niet mee aan de gesprekken in Washington. Israël en Libanon doen een uiterste poging om het geweld te beëindigen. Toen ruim 2 maanden geleden de oorlog in Iran begon, vuurde Hezbollah ter ondersteuning van Iran raketten op Israël af. Israël sloeg keihard terug. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Ketamine wordt in België steeds populairder als recreatief roesmiddel. De strafbaarstelling in de Belgische wet is volgens minister van Mobiliteit Kruke een noodzakelijke eerste stap. In Nederland valt ketamine nog onder de geneesmiddelenwet. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur... een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bosbeton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. Noodweer heeft in India aan zeker 90 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen bij een zware onweersbui in de meest dichtbevolkte deelstaat Uttar Pradesh. Israël en Libanon praten vandaag en morgen over een vredesdeal. Zondag eindigt het huidige staakt het vuren. Het wordt strafbaar om na het gebruik van ketamine in België achter het stuur te kruipen. Ketamine wordt toegevoegd aan de lijst van verboden middelen in het verkeer. Tot nu toe waren dat alcohol, cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
3: Like a moth to a flame.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Later vandaag moet hij voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd een 34-jarige man uit Ermelo in deze zaak veroordeeld tot 4 weken cel. Deze week ging het opnieuw mis. Tegenstanders veroorzaakten brand bij een noodopvang in Loosdrecht. 3 mensen zijn opgepakt. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is opgepakt. Hij zou samen met een bende 10 miljoen euro hebben witgewassen in een vastgoedproject. Yermak behoorde jarenlang tot de vertrouwelingen van Zelensky en was de op één na machtigste man van het land. Yermak is al langer in beeld in verband met corruptie. Afgelopen november trad hij af. Hij ontkent alle beschuldigingen. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. China ziet dat eiland als afvallige provincie. De kwestie Taiwan kan de relatie tussen China en VS in groot gevaar brengen. Xi sprak verder de wens uit dat China en de VS vooral partners moeten zijn. In het Australische Ipswich zijn 900 fabrieksarbeiders geëvacueerd na een chemisch lek. 5 van hen moesten naar een ziekenhuis. Het ging kort na middernacht, lokale tijd, mis met vloeibare ammoniak. Volgens de brandweer is het lek gestopt, maar hulpverleners blijven ter plaatse. Het bedrijf GBS Dinmore behoort bij de grootste werkgevers in de Australische regio Ipswich. Het is ook een van de grootste rundvleesverwerkingsfabrieken van het zuidelijk halfrond. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 20 minuten. De N50 Zolle Emmeloord bij Kampen in beide richtingen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

walk you out in the morning, dear, my honey.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere

0: De ramen en het vernielen van hekken. De oud-stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is opgepakt. Hij zou samen met een bende 10 miljoen euro hebben witgewassen in een vastgoedproject. De hartelijke ontmoeting in Peking tussen de Chinese leider Xi Jinping en president Trump heeft niet direct resultaat gehad. Xi sprak tegelijkertijd harde woorden over Taiwan, waar de VS wapens aan leveren. In het Australische Ipswich zijn 900 fabrieksarbeiders geëvacueerd na een chemisch lek. 5 van hen moesten naar een ziekenhuis. Het weer. Van tijd tot tijd buien, soms met hagel en onweer. Bij een matige wind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het Zuid-Hollandse Wateringen is vanmorgen een auto een supermarkt binnengereden. De schade is groot, maar de supermarkt kan wel, zoals het er nu naar uitziet, open blijven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een automobiliste reed met behoorlijk wat snelheid tegen de glazen pui van de winkel. De ruit brak en een deel van de gevel raakte ontzet. De auto kwam op de groente- en fruitafdeling tot stilstand. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto uit de winkel te slepen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Later vandaag moet hij voor de kinderrechter verschijnen. Eerder deze maand werd een 34-jarige man uit Ermelo in deze zaak veroordeeld tot 4 weken cel. Deze week ging het opnieuw mis. Tegenstanders veroorzaakten brand bij de noodopvang in Loosdrecht. 3 mensen zijn opgepakt. Volgens de voorzitter van de Filipijnse Senaat heeft senator Ronald de la Rosa het gebouw verlaten. Dagenlang hield hij zich er schuil. Het pand werd doorzocht, maar de la Rosa werd niet gevonden. Verschillende bronnen zeggen dat hij vertrokken is. Er loopt een arrestatiebevel tegen de Filipijnse senator vanwege de dodelijke strijd tegen drugs. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof in Den Haag verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Na het aankomende 5e seizoen komt er een einde aan de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Het laatste seizoen van de serie, gebaseerd op het boek The Lincoln Lawyer van Michael Connelly, wordt op dit moment geproduceerd. De showrunners van de serie zeggen dat het vanaf het begin hun missie was om niet alleen het verhaal van advocaat Mickey Holler en de personages om hem heen te vertellen, maar ook om het verhaal een passend einde te geven. Het laatste seizoen verschijnt volgend jaar op Netflix. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Zuid-Hollandse Wateringen is vanmorgen een auto een supermarkt binnengereden. De schade is groot, maar de supermarkt kan wel, zoals het er nu naar uitziet, open blijven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie heeft in verband met de vernieling van het Loosdrechtse gemeentehuis een minderjarige jongen uit Utrecht opgepakt. Hij zou op Koningsdag betrokken zijn geweest bij het ingooien van meerdere ramen en het vernielen van hekken. Volgens de voorzitter van de Filipijnse Senaat heeft senator Ronald de la Rosa het gebouw verlaten. Er loopt een arrestatiebevel tegen de Filipijnse senator vanwege de dodelijke strijd tegen drugs. Na het aankomende vijfde seizoen komt er een einde aan de Netflix-serie The Lincoln Lawyer. Het laatste seizoen van de serie, gebaseerd op het boek The Lincoln Lawyer van Michael Connelly, wordt op dit moment geproduceerd. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
4: A1 Radio.
1: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Service in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, die in de nacht van maandag op dinsdag op een tweede en derde repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief op het hantavirus getest. Nadat zij aankwamen, zijn er monsters afgenomen. De Nederlandse passagiers van het schip zitten 6 weken lang in thuisquarantaine. Zondagavond kwam de eerste repatriëringsvlucht op Eindhoven aan. Ook deze passagiers testen negatief. Een motorrijder scheurde met veel kabaal een knie aan de grond over verschillende wegen in het Brabantse Marekessel. Agenten die een snelheidscontrole hielden klokten zeker 194 km per uur. Op die weg geldt een snelheidslimiet van 80 km per uur. Vervolgens reed de 27-jarige man op een weg 121 km... waar maximaal 50 km mag worden gereden. De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen welke straf hij gaat krijgen. Afgelopen nacht vonden er weer massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev plaats. Er zouden zeker 3 mensen zijn omgekomen en er vielen ruim 40 gewonden. De kans is groot dat er nog slachtoffers onder het puin van gebouwen liggen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky vielen de Russen met ruim 670 drones en 56 raketten aan. Zelensky meldt dat er zeker 20 locaties in Kiev zijn getroffen. Door de aanvallen zijn er problemen met de stroomvoorziening ontstaan. In het zuidoosten van Noorwegen heeft een 6-jarige jongen tijdens een schoolreisje een eeuwenoud zwaard gevonden. De groep kinderen liep te wandelen toen Hendrik iets vreemds uit de grond zag steken. De school schakelde meteen de gemeentelijke archeologen in en volgens een lokale erfgoedorganisatie is het zwaard heel goed bewaard gebleven. Het zwaard zou zo'n 1300 jaar oud zijn en komt mogelijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cilinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bosbeton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, die in de nacht van maandag op dinsdag op een tweede en derde repatriëringsvlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief op het hantavirus getest. Een motorrijder scheurde met veel kabaal een knie aan de grond over verschillende wegen in het Brabantse Marekessel. Agenten die een snelheidscontrole hielden klokten zeker 194 km per uur. Op die weg geldt een snelheidslimiet van 80 km per uur. Afgelopen nacht vonden er weer massale Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev plaats. Er zouden zeker 3 mensen zijn omgekomen en er vielen ruim 40 gewonden. In het zuidoosten van Noorwegen heeft een 6-jarige jongen tijdens een schoolreisje een eeuwenoud zwaard gevonden. Het zwaard zou zo'n 1300 jaar oud zijn en komt mogelijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind wordt het zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. De 9e avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de 4e avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de 4e avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 18:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Gisteravond heeft de politie in Apeldoorn 5 personen in de leeftijd van 16 tot 37 jaar bij een demonstratie tegen de noodopvang van asielzoekers opgepakt. De verdachten komen allemaal uit Apeldoorn. Sinds afgelopen vrijdag is het raak op de rotonde in de wijk De Maten waar de demonstratie plaatsvindt. Alle avonden moest de politie ingrijpen. Zaterdagavond ging het er behoorlijk heftig aan toe. Er werd een boa mishandeld en de politie met vuurwerk bekogeld. Gisteren is een 56-jarige Nederlander in het Oostenrijkse Carinthië met zijn paraglider tegen een hoogspanningskabel gebotst. Na de botsing viel de man zo'n 5 meter naar beneden en raakte daarbij gewond. Hij gaf aan pijn aan zijn wervelkolom en nek te hebben. Er kwam een reddingshelikopter aan te pas om de man naar het ziekenhuis te vervoeren. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat een ander schuld in het ongeluk heeft. In Letland is premier Evika Selina opgestapt. Er brak een politieke crisis uit nadat er vorige week 2 Oekraïense drones vanuit het Russische luchtruim Letland binnenvlogen. Volgens Oekraïne waren de drones verstoord en kwamen daarom in Letland terecht. Afgelopen zondag drong Selina er bij de Letse defensieminister op aan om te vertrekken. Dit omdat het antidronesysteem niet paraat was. Volgens de Letse grondwet moet als de premier vertrekt de hele regering opstappen. De familie van een 24-jarige Amerikaanse die in 2019 bij een vliegtuigongeluk met een Boeing 737 MAX-toestel van Ethiopian Airlines om het leven kwam, heeft een schadevergoeding van $49,5 miljoen toegekend gekregen. Samia Stumo was destijds onderweg naar Kenia. Het vliegtuig waarin zij zat stortte kort na het opstijgen neer. 157 mensen kwamen bij dit ongeluk om het leven. De rechtszaak was aangespannen door familieleden van Stumo. Er lopen nog meerdere juridische procedures. Het weer in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AN Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Gisteravond heeft de politie in Apeldoorn 5 personen in de leeftijd van 16 tot 37 jaar bij een demonstratie tegen de noodopvang van asielzoekers opgepakt. De verdachten komen allemaal uit Apeldoorn. Gisteren is een 56-jarige Nederlander in het Oostenrijkse Carinthië met zijn paraglider tegen een hoogspanningskabel gebotst. Na de botsing viel de man zo'n 5 meter naar beneden en raakte daarbij gewond. In Letland is premier Evika Selina opgestapt. Er brak een politieke crisis uit nadat er vorige week 2 Oekraïnse drones vanuit het Russische luchtruim Letland binnenvlogen. De familie van een 24-jarige Amerikaanse die in 2019 bij een vliegtuigongeluk met een Boeing 737 MAX-toestel van Ethiopian Airlines om het leven kwam, heeft een schadevergoeding van $49,5 miljoen toegekend gekregen. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Gelderland. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem.

0: als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen.
1: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens zware kindermishandeling. Het gaat om twee vriendinnen met allebei een kind. Een 6-jarige dochter moest haar eigen braaksel van de vloer opeten, werd geslagen, kreeg weinig eten en werd met kabelbinders aan een leiding vastgebonden. Het meisje belandde verschillende malen in het ziekenhuis en ligt in coma. Het andere kind is een 7-jarige jongen, ook hij zou mishandeld zijn. Tijdens het staatsbanket hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. Volgens Xi kunnen het bewerkstelligen van de grote wedergeboorte van de Chinese natie en het weer grootmaken van de VS volledig hand in hand gaan. Trump noemt de gesprekken extreem positief en productief. De Chinese leider is in de ogen van Trump een vriend. Xi en zijn echtgenoten zijn uitgenodigd om in september in het Witte Huis langs te komen. En volgens Iraanse staatsmedia heeft het land een aantal Chinese schepen toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Iran houdt de zeestraat grotendeels voor scheepvaartverkeer gesloten. China heeft toestemming voor de doorvaart gevraagd en die gisteravond gekregen. Op dit moment is de Amerikaanse president Trump voor een staatsbezoek in China. Het Witte Huis zegt dat China het met de VS eens is dat de zeestraat voor transport van brandstoffen open moet zijn. Het weer, in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn volop op de zwarte markt verhandeld worden. Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens zware kindermishandeling.

0: Het gaat om twee vriendinnen met allebei een kind. Tijdens het staatsbanket hebben de Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. En volgens Iraanse staatsmedia heeft het land een aantal Chinese schepen toestemming gegeven om door de straat van Hormuz te varen. Iran houdt de zeestraat grotendeels voor scheepvaartverkeer gesloten. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. Daarbij kwamen zo'n 900 mensen om het leven en 80.000 inwoners van de stad raakten hun huis kwijt. Tijdens de herdenking op plein 1940 in het hart van de stad werd om 2:30 twee minuten stilte gehouden. Burgemeester Carola Schouten legde bij het monument de verwoeste stad een krans en hield een toespraak. De inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd bevestigt na berichtgeving door Semla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. Via sociale mediakanalen zijn pijnstillers als Oxycodon, waar normaal gesproken een doktersrecept voor nodig is, te koop. De medicijnen werden bij apotheken gestolen, maar ook uit ziekenhuizen ontvreemd. Onder andere door een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag. Deze persoon is ondertussen ontslagen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. In een toespraak zei hij ook met het hervormen van de Palestijnse Autoriteit door te gaan. Hij wil blijven werken aan het doorvoeren van maatregelen die beloofd zijn. Abbas krijgt geregeld het verwijt dat hij en de Palestijnse Autoriteit weinig voor elkaar krijgen. Ook liggen er beschuldigingen van corruptie. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rotterdam heeft vanmiddag stilgestaan bij 14 mei 1940. Op deze dag, 86 jaar geleden, werd de stad getroffen door een Duits bombardement. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd bevestigt na berichtgeving door Sembla dat zware pijnstillers die deels uit ziekenhuizen of apotheken gestolen zijn, volop op de zwarte markt verhandeld worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. De president van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, is bereid om presidents- en parlementsverkiezingen te organiseren. Het weer: in het zuiden en midden buien met mogelijk hagel en onweer. Later in het noordwesten wat zon. Bij een matige noord- tot westenwind is het zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van den Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Nederland krijgt veel asielaanvragen van Palestijnen, terwijl velen al een verblijfsvergunning in Griekenland hebben. Van den Brink gaat binnenkort met de Grieken praten om samen tot een oplossing te komen en koppelt dit voor de zomer terug naar de Kamer. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. De term defensiebestedingen vindt hij niet goed gekozen. Hij wil niet spreken van defensie bij een herbewapening die tot grotere spanningen en onveiligheid leidt. Volgens de paus gaat het ten koste van investeringen in gezondheid en onderwijs. Leo werd vorig jaar mei paus. Sindsdien heeft hij veel kritiek geuit op de oorlogen die gevoerd worden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Streeting heeft kritiek op de uitslag van de lokale verkiezingen van vorige week. Hij is het vijfde lid uit het kabinet van Starmer dat opstapt. Zo'n 100 parlementariërs van de Labour-partij willen dat Starmer vertrekt. Britse media suggereren dat de opgestapte gezondheidsminister Streeting een gooi naar het leiderschap gaat doen. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Volgens het Hof is Margarethe moe, maar in goede stemming. Ze blijft in ieder geval tot maandag in het ziekenhuis voor extra onderzoeken. 2 jaar geleden deed Margarethe vanwege gezondheidsredenen afstand van de troon. Haar oudste zoon Frederik volgde haar op. Margarethe heeft de titel koningin behouden. Het weer grotendeels droog met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten tot 7 graden in het noordwesten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemiddag.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 20 juni zal het centrum van Voorthuizen in het teken staan van een dag vol met brute, stoere mannendingen. Vanaf 10 uur wordt daar de Meer voor Mannendag georganiseerd. De naam zegt het al, een dag samengesteld met iets meer aandacht voor de mannen en de grote jongens. Het programma is nog niet helemaal bekend, maar reken op barbecue, op trucks, op dikke 8-cylinder pick-up trucks, motoren, muziek en koffie uit een emaille mok. Zaterdag 20 juni in het centrum van Voorthuizen. Het kunstcollectief Voorthuizen organiseert op zaterdag 30 mei om 10 uur een kunstmarktroute op 4 adressen. Het gaat om Cor van der Steeg aan de Molenweg 113, dat is bij het Hertenkampje. De familie Novares aan de Elzenkampweg nummer 5. De familie Morren wonen aan de Bakkersweg 53. En tenslotte de familie van de Bor aan de Zeumerseweg nummer 3. Op de erven en in de tuinen zullen diverse kunstwerken te zien zijn die u rustig onder het genot van een hapje en een drankje kunt bekijken. Voor meer informatie kijk je op kunstcollectiefvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Griekse Palestijnen die asiel in Nederland aanvragen moeten voorlopig worden afgewezen, dat meldt de Telegraaf. Asielminister Bart van den Brink heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst die boodschap meegegeven. Paus Leo XIV is kritisch op Europese landen die meer geld aan hun krijgsmacht uitgeven. In Rome zei hij dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse volksgezondheidsminister Wes Streeting ontslag genomen. Hij zegt geen vertrouwen meer in premier Starmer te hebben. Het Deense Hof laat weten dat de 86-jarige koningin Margarethe met pijn op de borst in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat mogelijk om hartkrampen. Het weer grotendeels droog met uitzondering van het zuidoosten en aan de kust. Daar kunnen nog wat buien vallen. Vannacht is het rond het vriespunt in het oosten tot 7 graden in het noordwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. De negende avondvierdaagse in Voorthuizen gaat weer van start op dinsdag 26 mei. De editie van vorig jaar was een hele mooie. Erg lekker weer, veel gezelligheid en enthousiasme bij de wandelaars en een record aantal deelnemers. Dus ook dit jaar worden er weer 4 leuke wandelavonden georganiseerd. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei kun je weer 4 avonden lang samen met vrienden, familie en klasgenoten 5 kilometer in en rondom Voorthuizen wandelen. Op de vierde avond zullen de laatste kilometers, net als de laatste jaren, muzikaal worden ondersteund. Na afloop van de vierde avond krijgt elke deelnemer een medaille. Deelname is voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt wel dat deelname alleen onder begeleiding mogelijk is. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per persoon. Betaling kan bij inschrijving via iDeal. Elke dag is de start en finish op het Oranje Terrein in Voorthuizen aan de Roelen-Engweg nummer 27. Aanmelden kan vanaf 17:15 en de gezamenlijke start is steeds om 6:30. Kijk voor meer informatie en inschrijven op de Facebookpagina of de website van de organisatie. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op 16 mei zal het jaarlijkse truckfestijn in Kootwijkerbroek weer plaatsvinden. De organisatie is momenteel druk om er weer een prachtige dag van te maken. Ieder jaar verzorgt chauffeursvereniging De Smeerput deze fantastische dag, waarop er een rondrit met trucks gemaakt wordt voor mensen met een beperking dwars door de gemeente Barneveld. Zowel de start als het eindpunt ligt bij Bosbeton in Barneveld. Op dit terrein worden alle personen ontvangen en staat de kolonne trucks opgesteld. Kijk voor de route van de tocht op de site van de Barneveldse krant. Uiteraard hoopt de organisatie ook dit jaar weer op veel belangstelling en aanmoedigingen vanaf de kant. Er is immers niks leukers voor de deelnemers dan hoog vanuit een mooie truc te zwaaien naar enthousiaste omstanders. Wil je de basisbeginselen van de Spaanse taal onder de knie krijgen voor je vakantie? Dit is je kans. Er is een cursus om een nieuwe taal te leren voor op vakantie, op reis of onderweg. Hoe bestel je bijvoorbeeld een kopje koffie op het terras of hoe vraag je de weg? Docent José Kratz geeft deze cursus van 1 april tot en met 17 juni... elke woensdag van 7 uur tot 8:30 s'avonds. In totaal zijn er 10 lessen. Kijk voor informatie en aanmelden op barneveld-kootwijkerbroek-voorthuizen.op-shop.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden, zo waarschuwde hij tijdens zijn overleg met de Amerikaanse president Trump. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en sluit militair ingrijpen niet uit. De VS zouden de wapenverkoop aan Taiwan moeten stopzetten, volgens Xi. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. De 27-jarige man reed met veel kabaal en een knie aan de grond door een bocht, zo meldt de politie. En hij bleek even later in de bebouwde kom nog altijd met ruim 120 km per uur door te razen. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Volgens de Chinese leider Xi Jinping kan er een conflict met de Verenigde Staten ontstaan over de positie van Taiwan. Als deze kwestie niet goed wordt aangepakt, dan kunnen de betrekkingen met de VS op een gevaarlijke plek belanden. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. En Omroep Brabant meldt dat een motorrijder met bijna 200 km per uur over een dijk langs de Maas bij het dorp Marenkessel heeft gereden en per direct zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: A1 Radio. A1 Radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. In de golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het kleine visserijschip lag voor anker voor de kust bij de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens onbevestigde berichten zouden er daar bewapende mannen aan boord gekomen zijn. Er is sindsdien geen contact meer met de bemanning. Het schip vaart onder de Hondurese vlag en heeft een Chinese reeder. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Op het festival kijken jaarlijks zo'n 3000 mensen naar tractoren en trucks die een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan trekken. Het festival zou dit jaar op 22 en 23 mei worden gehouden, precies als de jongen van de uil gaan uitvliegen. De bezoekers krijgen hun geld terug of misschien blijven de kaartjes wel geldig tot volgend jaar, zo zegt de organisatie. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. In de Golf van Oman lijkt de Iraanse revolutionaire garde een schip te hebben gekaapt en het heeft nu koers gezet naar de Iraanse kust. Het truckersfestival Power Valley bij Alkmaar gaat dit jaar niet door. Het is afgelast vanwege een broedende ransuil op het terrein. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden, waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ortberg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. De voormalige rechterhand van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het witwassen van $9 miljoen. Volgens de anticorruptiedienst SAPO is Yermak betrokken bij het wegsluizen van geld bij de bouw van een luxe wooncomplex. De politie onderzoekt de zaak in het kader van het lopende onderzoek naar het corruptieschandaal in de energiesector. Zelensky had Yermak lopende dat onderzoek al ontslagen. Er komt dit jaar 40 miljoen euro subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes. Oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. Volgens cijfers van de stichting Knarrenhof bestaan er al zo'n 500 van dit soort woningen. Er zouden er de komende jaren nog duizenden bij moeten komen, zo meldt de NOS. Een betere doorstroom van ouderen naar kleinere woningen kan helpen het woningtekort voor jonge starters en gezinnen te verminderen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Israël heeft de afgelopen weken honderden Libanezen gedood en duizenden woningen vernield. Volgens de Israëlische regering betroffen het aanvallen op Hezbollah, en Israël eist nog altijd een volledige ontwapening van de beweging. Die is niet bij het overleg betrokken. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. De voormalige rechterhand van de Oekraïnse president Zelensky, Andriy Yermak, is in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van het witwassen van $9 miljoen. Er komt dit jaar €40 miljoen subsidie voor het realiseren van zogenaamde knarrenhofjes, oftewel woningen voor ouderen die zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten doen. In Washington zijn Libanon en Israël begonnen aan nieuwe vredesonderhandelingen. Het huidige staakt het vuren loopt aanstaande zondag af. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. Tijdens de etappe van de wielerwedstrijd Giro d'Italia van vandaag heeft een groep jongeren de renners die op een rotonde voorbijreden geprovoceerd en gehinderd. Een van hen gaf een wielrenner zelfs een duw. Het is niet bekend wat de reden van het wangedrag was. Het voorval werd door andere jongeren gefilmd en op de sociale media gezet. De organisatie heeft de toeschouwers opgeroepen om de race en de renners te respecteren. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat China 200 vliegtuigen kopen van vliegtuigfabrikant Boeing. In een interview met Fox News over zijn tweedaagse bezoek in Beijing vertelde hij niet welk type zal worden gekocht. Analisten hadden de aankoop wel verwacht, maar dachten dat het er minstens 500 zouden worden. Waaronder die van de Boeing 737 MAX. Vliegtuigbaas Ortberg en andere Amerikaanse CEO's zijn met de Amerikaanse president meegereisd naar Beijing. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek. In Expedia. Expedia. Een parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.

0: de muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Xpodia, aflevering 549. Uiteraard ook weer met bijdragen van Gerrit en van Edwin. En een aantal hele mooie gasten die de revue passeren, zoals The Alan Parsons Project, Bjorn Ries, Rush, Pineapple Thief, wat zie ik nog meer? Kansas, Riverside, We Gaan Naar Huis en de Flower Kings. En heel bijzonder, in het, aan het eind van het tweede uur hebben we nog een nieuw nummer van Andy Latimer. Je kent hem wel, van Camel. We zijn overigens geopend met een Xpodia klassieker, The Kids Are on High Street van Madrugada, geschreven door Robert Duras. En echt een van de nummers waarnaar ik kan blijven luisteren en de tekst nog steeds niet helemaal begrijp. Maar Gerrit zit al klaar met de volgende en dat is een nieuw klusje. Want als ik het goed begrijp, gaat hij stukken.
2: Stukken, ja, we gaan stukken. Het Franse project, de Black Noodle Project. Het was Jeremy Krima die zo'n 12 jaar geleden met het project startte. En dat leidde tot 14 studioalbums, een livealbum en een paar demo's. In hun muziek hoor je de invloeden van Pink Floyd en Porcupine Tree. Best interessant dus. Luister maar eens naar het zesde nummer, stuk 6 van het album Divided We Fall uit 2017. De volledige naam van dit nummer is stuk 6 Cosmic Dust.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
2: Het derde nummer in het programma. En zoals traditioneel bijna geworden in de afgelopen weken, jaren, is het derde nummer altijd voor Edwin. En dat is weer gepresenteerd vanuit Spanje uiteraard.
3: Ja, daar ben ik weer. En inderdaad, vanavond, zoals ik dat vorige week al aangaf, ga ik nog even verder met mijn bijdrage van 50 jaar geleden. Het jaar 1976. En mijn eerste bijdrage is van de Alan Parsons Project. Met hun debuutalbum Tales of Mystery and Imagination. Een eerbetoon aan Edgar Allan Poe. Ik heb gekozen voor The Raven. Het nummer is een bewerking van Edgar Allan Poe gedicht over een rouwende man die gek wordt door een pratende raaf. Het nummer is ook een pionier in het gebruik van de vocoder om de stemmen een elektronisch, griezelig effect te geven. Alan Parsons zingt zelf het eerste couplet via die vocoder. En de zang daarbuiten, dat wordt verzorgd door Arthur Brown. Luister en geniet van The Raven.

0: Ritueel van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: Ja, ze zijn over niet al te lange tijd weer in Nederland. We hebben het dan over de band Airbag met Björn Ries als de voorman en de grote gitarist. En eigenlijk de man die ook er nog een Facebookpagina op nahoudt over hoe je als gitarist het geluid van David Gilmour kan nadoen. Gilmourisms noemt hij dat dan. En het is natuurlijk ook oorspronkelijk een coverband van Pink Floyd geweest, Airbag. En hij heeft dat echt volledig in de vingers gekregen. En uiteindelijk ook zijn eigen gitaarspel. Een man is echt virtuoos. En heeft dus ook een solo-carrière. En in die solo-carrière heeft hij al een aantal albums uitgebracht. En recent is daar één nieuw live-album bijgekomen. En dat live-album heet Lifandi. En daar staan maar 4 nummers op, maar dat zijn natuurlijk ook wel hele sterke nummers. Volgens mij is het opgenomen in de boerderij, ik weet het niet helemaal zeker. Maar het nummer waarnaar je gaat luisteren is het nummer Gone. En dat is afkomstig van zijn laatste solo, zijn meest recente soloalbum moet ik dan zeggen. Fimbulwinter uit 2025.

0: 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Heel af en toe zit ik eraan te denken dat er weer eens wat nieuwe jingles moeten komen in Xpodia. En een van die jingles zou toch moeten zijn: hier is een Xpodia klassieker. Want Gerrit heeft er weer eentje meegenomen. Ja, dat is ook zo'n nummer dat ik eindeloos kan blijven draaien. Maar ik laat de verdere uitleg uiteraard over aan Gerrit.
3: Dave Kirshner. En dan het nummer Stranded van hem. Oorspronkelijk komt dat nummer van het album New World uit 2014. Je gaat luisteren naar een live versie van het album New World Live uit 2016. Het nummer bestaat uit 5 delen. En juist daarom vind ik het een geweldig nummer. Lekker vele afwisselingen, maar toch één geheel.
1: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.

0: 95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: De tweede bijdrage van Edwin vanavond. En volgens mij heeft hij haast. Maar dat gaat hij zelf uitleggen.
2: En in 1976 kwam ik ook nog tegen het vierde studioalbum 2112 van de band Rush. Dat wordt beschouwd als hun definitieve doorbraakalbum. En ik was in gesprek met Peter en hoorde van hem dat de band ook dit jaar een comeback maakt. Want na het overlijden van drummer Neil Peart in 2020 leek het doek eigenlijk definitief gevallen te zijn. Maar Geddy Lee en Alex Lifeson keren weer terug voor de 50-something tour om een 50-jarig jubileum te vieren. En ze hebben de Duitse topdrummer Annika Nilles, die haar drumcarrière op YouTube begon, aangesteld als de nieuwe drummer voor hun tournee in 2026. Annika Nilles wordt geprezen om haar technische vermogen en haar vermogen om de complexe drumpartijen van Peart te vertolken, zonder een directe kopie te willen zijn. En wie haar wil horen drummen, 27 februari 2027 staan ze in de Ziggo Dome. Maar nu weer even terug naar het album 2112. Wat bekend staat om de 20 minuten durende titelnummer. Een zevendelige epos dat de volledige A-kant beslaat en een science-fiction verhaal vertelt over een individu in een totalitaire samenleving. Het nummer speelt zich af in het jaar 2112, waarin een hoofdpersoon een oude gitaar ontdekt in een wereld die wordt gecontroleerd door de tempels of Syrinx en het collectivisme. Omdat dit nummer veel te lang is, zelfs voor XXL, gaan we nu luisteren naar de eerste twee delen, Overture en The Temples of Syrinx.

0: Exodia. Exodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Exodia.
1: De afsluiter van dit eerste uur van Exodia hebben we in handen gelegd van The Pineapple Thief. Een van mijn favoriete bands ook, moet ik eerlijk zeggen. En dan zeker het nummer wat ik gekozen heb. Dat is namelijk The Final Thing on My Mind. En dat is niet alleen maar een Exodia klassieker en een favorietje van mij. Nee, ook van de maker zelf, van Bruce Sword. Het is een van zijn eigen favoriete nummer. Lekker lang uitgesponnen. Typisch op zijn Pineapple Thieves, zou ik maar zeggen. Met prachtig ondersteunend drumwerk van Kevin Harrison op de achtergrond. En weer ook typisch zo'n nummer. Dat eigenlijk een beetje gaat over hoe je jezelf in de muziek kunt verliezen, maar ook in het leven kunt verliezen. The final thing on my mind. Het laatste wat ik me nog kan herinneren. Het laatste wat ik nog heb meegemaakt. Daar kun je allerlei interpretaties aan hangen. Het kan zijn vlak voordat je doodgaat. Het kan zijn op het moment dat je uit een verbroken relatie stapt en toch nog aan het moois terugdenkt, aan wat er geweest is. Allerlei invalshoeken zijn daar wat dat betreft mogelijk. Het komt heerlijk emotioneel over, maar dat kun je natuurlijk altijd aan Bruce Sword en de mannen wel overlaten. Dus ik vind het een heerlijke afsluiter. Tot zometeen in het tweede uur van Exodia.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. De oproep van Tweede Kamerlid Marcus Sauer om asielzoekers uit Gaza desnoods met maximaal geweld tegen te houden heeft tot verontwaardiging geleid. Pro-leider Klaver roept op tot een collectieve veroordeling van de ex-PVV'er. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte tegen Marcus Sauer doen. Het Kamerlid deed zijn uitspraken gisteren in een interview met het linkse nieuwskanaal Left Laser. Hij zegt vandaag tegen de Volkskrant bij zijn woorden te blijven. Op het Caribisch eiland Saba wordt een Nederlandse wandelaar vermist. De 50-jarige man is woensdagochtend om 11 uur plaatselijke tijd voor het laatst gezien in een wandelgebied bij Wells Bay. Bij de zoektocht wordt ook een drone met warmtecamera ingezet. Nederlandse mariniers uit Sint Maarten zijn volgens de NOS onderweg om te helpen zoeken. De man is een werknemer van een bouwbedrijf en een ervaren wandelaar. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden, wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer, het wordt geleidelijk minder buiig. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Morgen opnieuw koel en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Expedia. De betere progressieve rock.
5: Progressieve rock.
4: Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
5: De muziek
4: die de standaard heeft gezet.
5: Expedia.
4: Met een tijdloze classic.
5: Tijdloze classic.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia aflevering 549. Die we zijn geopend met Learning to Fly. De live uitvoering 1994 van het album Pulse. En dan weet iedereen dat het van Pink Floyd afkomstig is. Eigenlijk is het afkomstig van het album A Momentary Lapse of Reason. Het album dat gemaakt is nadat Roger Waters de band verliet. Of ze eigenlijk Nick Mason en David Gilmour de naam Pink Floyd wisten te bemachtigen in een rechtszaak om verder te gaan als band. En Learning to Fly had dan niet alleen te maken met de vlieglessen die ze namen, maar ook met het feit dat ze het alleen moesten doen zonder dat Roger Waters zich ermee bemoeide, in welk opzicht dan ook. En dan in de live-uitvoering natuurlijk altijd heerlijk om te luisteren. Straks hebben we nog Kansas Riverside House. Een nieuwe van Andy Latimer en de Flower Kings. Maar we gaan eerst naar een keuze van Gerrit van een band en een plan wat we niet kunnen weerstaan.
2: Nu gaan we naar Crystal Palace uit Berlijn. Deze neoprogband die bestaat al bijna 35 jaar. Ze hebben slechts, tussen aanhalingstekens, 9 albums op hun naam staan. De jongste is uit 2022 en heet Still There. En dat is een conceptalbum dat handelt over een traumatische ervaring van bassist-zanger Jens Oerstroets. En als je daar meer over wil weten, dan moet je dat zelf maar even opzoeken op het internet. Voer te ver voor hier. Je gaat dan gelijk op kijken naar de foto die van de hoes. En die past eigenlijk wel perfect bij dat concept. Dus ik raad je echt even aan om op internet te gaan. Niet nu, maar na de uitzending. Ik koos voor het formidabele nummer A Plan You Can't Resist.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
2: We zijn toe aan de laatste bijdrage van Edwin voor deze uitzending. En zoals hij in de vorige uitzending ook heeft gedaan, heeft hij zich de afgelopen tijd helemaal gericht op het jaar 1976. Hij neemt ons 50 jaar mee terug in de tijd.
3: En wie er natuurlijk niet mag ontbreken in het jaar 1976 is Kansas, met hun album Leftoverture. Kerry Livgren schreef voor dit album het nummer Carry On Wayward Son. Het nummer werd bijna niet opgenomen, omdat Livgren het pas 2 dagen voordat de band de studio inging heeft geschreven. Eigenlijk als een soort vervolg op het nummer The Pinnacle van hun vorige album. Volgens Livgren is het autobiografisch en gaat het over zijn persoonlijke spirituele zoektocht naar waarheid en betekenis, waarbij hij zichzelf bemoedigde om door te gaan. Carry On. Dus mijn afsluiter voor vanavond is Carry On, Wayward Son. Carry On.

0: 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Of de band nog bestaat, dat weten we eigenlijk niet meer. Sinds Marius Doede heeft aangekondigd dat hij de band verlaat in ieder geval. Ik heb de indruk dat het daarmee ook over is. Ik blijf in ieder geval wel nummers kiezen van deze band en van Marius Doede. Gewoon omdat het fantastische muziek is. En vanavond heb ik gekozen voor Deprived, Irretrievably Lost Imagination. Voor veel fans en recensenten een van de hoogtepunten van het album Shrine of New Generation Slaves. Het nummer staat bekend om de sfeervolle en melancholische sfeer en de hele elegante muzikale opbouw. Dat kan je aan Marius Doede wel overlaten natuurlijk. Een bijzonder opvallend moment is de saxofoonsolo in het eindgedeelte. Echt heerlijk om, om dat door die muziek heen te horen. En het is ook een van de mooiere passages van het hele album. Wel, hoewel het eigenlijk een ijzersterk album is wat ze toen hebben afgeleverd. Textueel gaat het hele verhaal over het verlies van je verbeelding en de onbevangenheid, waardoor het eigenlijk ook een thematisch centraal stuk vormt in de hele conceptuele wereld van Riverside. En dan zeg je gewoon Marius Doede, de rest deed ook gewoon mee. Hoewel, maar Piotr Grzinski natuurlijk op de gitaar nooit te versmaden. Laat het even wel zijn.

0: radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: We gaan naar Canada.
2: Zeker, maar we gaan nog niet naar huis.
1: Nee.
2: Maar huis komt wel bij ons. Huis komt uit Quebec, Canada dus. De eerder genoemde Michel Saint-Père speelt ook mee bij Huis. Peter heeft al eens vaker verteld over Huis met een bijzondere band met Nederland. Hè?
1: Night Area, ja.
2: Ja. Op hun eerste album tref je dan op titels aan als Beyond de Amstel en Oude Kerk. Maar van hun laatste album uit 2016, Neither in Heaven, hoor je nu het nummer Memories.

0: van de recente releases moet je deze gehoord hebben.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dat we nooit meer wat van Camel of van Andy Latimer zouden horen. Want het was helemaal stil geworden. De laatste live tour was afgezegd omdat hij ziek was. En daarna hoorden we eigenlijk niks meer. Nou, hij is wel langzaam opgekrabbeld. Maar ik denk dat het hele verhaal live en Camel en zo allemaal helemaal voorbij is. Volgens mij is hij daar misschien fysiek helemaal niet meer toe in staat. Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat hij een hele goede relatie heeft met Ton Scherpenzeel. En dat ze eigenlijk sinds de jaren 80 al elke keer opnieuw muziek met elkaar aan het uitwisselen waren. Met de vraag, is dit iets voor jou? Is het iets voor mij? Is het iets voor Kajak? Is het iets voor Camel? Nou, daar zijn een aantal dingen aan overgebleven. En Andy Latimer die heeft dit jaar een EP uitgebracht en dat heet The Road Home. En waarschijnlijk ook gewoon het thuiskomen bij hemzelf. En het is ook een ode aan zijn echtgenote. En daar op dat EP'tje staat één nummer. En dat heeft hij toegeschreven aan hemzelf en aan Ton Scherpenzeel. En dat nummer heet Remember the Time When.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Xpodia. Xpodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Xpodia. Xpodia.
1: Het laatste nummer van deze Xpodia-uitzending leggen we weer in handen van Gerrit. Dus ik zeg alvast dank jullie wel voor het luisteren. Het was me weer een groot genoegen. En ik begroet jullie graag weer volgende week bij weer twee nieuwe uurtjes van Xpodia. Ja, en we gaan nu luisteren, het moet mij van het hart, naar een band die in de tussentijd een vaste waarde is geworden in Xpodia. En waar Gerrit ongelooflijk enthousiast over is.
2: Ja, ja, ja, dat ben ik zeker. De bloemenkoningen, precies. De Flower Kings dus, ja, de Zweedse progrockers, zes heren. En die hebben me dan toch een oeuvre opgebouwd van studio live albums en wat die meer zijn. Ik koos voor de dubbelaar Stardust We Are uit 1997. De eerste periode van de band die in 1993 werd opgericht. Hun muziek komt uit de hoek van Translantic, Spoxbeard en Genesis met een vleugje Yes. Vanavond hoor je het nummer Church of Your Heart.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het is vrijdag 15 mei, de internationale dag van de bedreigde soorten. In Nederland is ongeveer de helft van de dieren, planten en schimmelsoorten bedreigd. Meer dan 450 soorten zijn al helemaal uit ons land verdwenen. Het gaat om 20% van de dagvlinders en 14% van de bijen. Het aantal bedreigde soorten neemt al meer dan 10 jaar toe. Zo schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van natuurorganisaties en verschillende Nederlandse onderzoeksinstituten. In Milaan is vandaag een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brandstichting waarbij 3 jonge mensen om het leven zijn gekomen. Hij stichtte in september 2024 in opdracht van een Chinees echtpaar brand in een meubelmagazijn. De eigenaar zou een schuld van 40.000 euro aan het echtpaar hebben gehad. De slachtoffers van 17, 19 en 24 jaar oud lagen in het pand te slapen. In de dierentuin Aquazoo in Leeuwarden is gisteren een Siberische tijger overleden. De tijger was 10 jaar oud en was sinds 2022 te zien in het Friese dierenpark. Hij had 4 welpen. Op de sociale media van het park schrijven de verzorgers dat hij al langer minder actief was en slecht at. Waar de tijger precies aan is overleden wordt door de dierenarts onderzocht. De Siberische tijger is een bedreigde diersoort en komt in het wild voor in Rusland en China. In Leeuwarden zijn er nu nog 2. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

Scandinavië. De band heet Roulette. De laatste single die heet Answer to My Prayers. Afkomstig van het nieuwe album Go. I Can't Get You Out of My Mind. Dat komt er toch heel veel goede muziek uit Scandinavië. Ook uit de rest van de wereld uiteraard. Maar Scandinavië is toch over het algemeen wel hofleverancier. Hey, welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen zoals daar zijn. De Killer Classic. Daarin gaan we 20 jaar terug in de tijd. If Only You Were Lonely. Zo heet het album van Hawthorne Heights. Je hoort zometeen This Is Who We Are. In de oeknal. Even iets verder terug naar het jaar 2003. Met het debuutalbum van Billy Talent. Dat heet ook Billy Talent, kan het niet anders. Try Honesty hoor je zo meteen. En in de showcase zijn we alweer toe aan de derde week van het album van Anne Berlin. Dat heet Never Take Friendship Personal. Je hoort zo meteen de Feel Good Drag. Hebben we ook nog de Rock 13 Black Label Society voor de tweede week op de nummer 1 positie met Name in Blood. En Eva Under Fire komt nieuw binnen met Villainous. En voor de rest hebben we gewoon heel veel nieuwe muziek. Toevalligerwijs komen deze mannen ook uit Scandinavië. Dat is vreemd. The Quill, zo heet de band. Een tijdje weg geweest, maar nu inmiddels weer terug. Lights Turn Low.

Cry. Ze hebben net hun nieuwe album uit. Het heet For the Aftermath. For the Only You. En daarvoor The Quill en Lives Turn Low. We gaan terug in de tijd. 20 jaar terug in de tijd. Nou ja, we gaan nog wel eens verder. We gaan terug naar het jaar 2006. Killer, killer, classic. En in het jaar 2006, dus 20 jaar geleden, bracht de Amerikaanse band Hawthorne Heights hun album uit. Het heet If Only You Were Lonely. Ze staan in 27 mei in Utrecht. En dan gaan ze dit album, dat album If Only You Were Lonely, gewoon helemaal spelen. Dat is leuk hoor, een leuk album. In de Killer Classic moeten we natuurlijk altijd een nummer uitkiezen. En dat is deze geworden. This is who we are.

uit Memphis, Tennessee, komt naar Europa. Ze staan 18 juni in Dessel, België. En op 19 juli staan ze in Landgraaf, Nederland. Sleep Theory, zo heet de band, en woorden zijn waardeloos. Nou ja, daar kan ik het wel een klein beetje mee eens zijn, want woorden zijn compleet waardeloos als je er niet achter staat. Words are worthless. En daarvoor gingen we terug in de tijd, naar het jaar 2006. Dat deed nummer Hawthorne Heights, is rijdt al binnenkort in Tivoli, in Utrecht. Compleet uitverkocht, dus als je nog geen kaartjes hebt, is het jammer. Maar het gaat wel het album If Only You Were Lonely compleet spelen. En wij draaiden This Is Who We Are. The Rock 13, je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuwe binnenkomer is van Ava Under Fire, die hoor je zo meteen. En deze band staat voor de tweede week nummer 1 positie. Is Black Label Society. En nee.

0: Under Fire. Samen trouwens met Maria Brink. En die ken je natuurlijk weer van In This Moment. Villainous is ook de titel van hun nieuwe album. Ze komen nieuw binnen, zoals gezegd. En daarvoor hoorde je Black Label Society. En Name in Blood. Gaan wij weer even terug in de tijd. We gaan even kijken naar een debuutalbum. Best wel ver terug naar het jaar 2003.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Die is de schouder bij nacht.
0: Nou ja, twee mannen en een paardenkop. Ze zullen ongetwijfeld voor twee mannen en een paardenkop ooit een keer opgetreden hebben. Maar deze Canadese band uit Ontario, dat is toch wel een hele bekende band geworden. Billy Talent. Het begon allemaal in het jaar 2003. Met het album van Billy Talent, want zo heet het eigenlijk ook. Ze staat trouwens 13 juni in Amsterdam. En verder nog niet in België. Nee, dat niet. Van het debuutalbum een heel goed advies. Try Honesty. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.

band uit Finland, maar toch wel lekkere, bijzondere muziek. Hokka, zo heet de band. Blackbird, zo heet de single. En voor Blackbird gingen we terug in de tijd naar Billy Talent. Ik zei het al, binnenkort staat hij gewoon in Nederland. Helemaal lekker. Het album, debuutalbum, het heette ook Billy Talent. Je hoorde Try Honesty. Schouten bij nacht. We gaan alle kanten op, van ja, stevig, van rock naar metal. Heel soms een rustig nummer. Als je dat wil, laat het me even weten, hè. Leuke rockballad, eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan wij even naar Brazilië, die hebben we nog niet gehad. Malvada, zo heet het de band. Ze komen uit Brazilië, ze zijn met z'n vieren. Opgericht in het jaar 2020. En ze hebben nieuwe muziek uit. Wel een beetje raar. Arna Girl. Nou ja,

0: muziek uit landen waar we niet altijd een hofleverancier van hebben. Eerst hoorde je Marwana uit Brazilië en Next Deed komen uit Luxemburg. Chaos Within, zo heet het nummer. En daarvoor hoorde je Armana Girl, dat staat volgens mij voor Rock'n'Roll Girl. We gaan weer terug in de tijd, we gaan even kijken naar de showcase. Terug naar het jaar 2005.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Ik zei dat we toe waren aan de derde week, maar we zijn al toe aan de vierde week van het album van Anne Berlin. Dus volgende week een nieuw showcase-album. Heb jij nog suggesties? Altijd welkom bij eddy@schoutenbijnacht.net. Het album komt uit het jaar 2005. Het heet Never Take Friendship Personal. Dit was de grootste hit. The Feel Good Drag.

Ze komen uit Ierland. Cork, om precies te zijn. Better to never know, zeg ik ook altijd. Wat je niet weet, dat mis je niet. Daar gaat het liedje over eigenlijk. Better to never know. De band heet The Last Vinci, ik zou het bijna vergeten. En daarvoor gingen we terug in de tijd voor de laatste keer naar het album van Anne Boleyn. Dat heet Never Take Friendship Personal. We deden weer de showcase, kwam in het jaar 2005. Je hoorde de Feel Good Drag. Zitten weer op een uurtje, is altijd zo weer voorbij. Volgende week weer gewoon weer een nieuwe uitzending. We sluiten af met de 69 Eyes. En ik heb er vandaag geen last van. Eigenlijk nooit eigenlijk. Cold sweat. Ik dank jullie voor het luisteren. Hoor je volgende week weer. Doegie.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio-actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.